0: gezet en de trein wordt onderzocht om te kijken of er iets verdachts in zit. Dit weekend worden de eerste gewonden van het busongeluk in Zwitserland weer naar huis gebracht. Er worden ambulances gestuurd met verpleegkundigen voor medische ondersteuning. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis, 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. In het noorden van Rotterdam is een grote brand uitgebroken bij een leegstaand pand. Het gaat om een berg sloopafval dat naast het gebouw ligt. De brandweer is met veel mensen bezig met blussen. Ze willen voorkomen dat het vuur naar het gebouw overslaat. Ook is een speciale brandweerwagen van het vliegveld ingezet. Het weer van Weer Online. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden en er staat weinig wind. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht. Ik ben Thijs Bennema. In Assen is een passagier van een trein opgepakt na een bommelding. De man zou hebben gezegd dat hij in de trein meerdere bommen heeft geplaatst. Het station is afgezet en ontruimd en de trein wordt door een explosieve verkenner doorzocht. Totdat onderzoek klaar is, rijden er geen treinen tussen Groningen Europapark en Bijlen. AI-systemen van OpenAI hebben afgelopen mei honderden schadelijke softwarepakketten op een website voor programmeurs gezet. Dat deden ze uit zichzelf, dus zonder dat ze daar opdracht voor hadden gekregen. In juli gingen AI-systemen van OpenAI ook al op eigen houtje aan het werk. Toen hackten ze een programmeursbedrijf. Noord-Korea heeft een onbekend projectiel afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Afgelopen week hielden de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea nog een grote militaire oefening, net onder Zuid-Korea. President Trump besloot vorige maand dat hij minder van die oefeningen wil, omdat dat vijandig naar Noord-Korea zou zijn. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en lange tijd helder. Later kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden en er staat weinig wind. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

en ik weet niet, ik weet niet zeker hoe het beter, hoe het beter moet. Maar misschien kunnen we eens doen

0: Wij gaan weer naar school. Dat geldt niet voor de 2800 kinderen in Nederland die thuisonderwijs krijgen.
1: Je moest je altijd al verdedigen tegenover Jan en Alleman wat betreft die keuze.
0: Religie is een van de redenen voor thuisonderwijs. Dat wordt steeds lastiger. Een openbare school zou altijd passend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
2: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
3: Wanneer je mijn kinderen thuis leert dat ze wie ze zijn in God, en op school krijgen ze dat niet te horen. Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Bij een tankstation in Hoorn is vlak naast het spoor een ongeluk met een auto gebeurd. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, ook niet hoeveel gewonden er zijn. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter op het incident af. Het spoor is voorlopig afgesloten. Volgens de Russische president Poetin heeft de radicaal-rechtse AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen omdat het Westen last heeft van systeemfouten. Hij denkt dat ook andere politieke ontwikkelingen in Europa daar het gevolg van zijn. Ook zei hij dat Westerse landen hun bevolking bang maken voor een niet bestaande dreiging uit Rusland. Het lukt Congo maar niet om het ebola-virus onder controle te krijgen. De ziekte is nu ook gevonden in het noorden van het land. Het aantal besmettingen is gestegen tot boven de 7000. Het dodental staat op ruim 3300. Dat zijn de meeste ebola-doden die Congo ooit heeft gehad. Experts vrezen dat het virus zich nog verder kan verspreiden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het droog en op sommige plekken mistig. In de ochtend verdwijnen de mist en de lage bewolking vrij snel. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: moet uw wekker nog instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In het noorden van Rotterdam woedt een grote brand bij een leegstaand pand. Een berg sloopafval die naast het gebouw ligt staat in de fik. De brandweer zegt dat de brand beheersbaar is, maar het vuur is nog niet uit. Bij blussen is een speciale brandweerwagen van het vliegveld ingezet die van grote afstand kan blussen. Een treinongeluk in het noorden van Frankrijk. Daar is een trein met ruim 180 inzittenden ontspoord. Ruim 40 mensen raakten gewond en een vrouw van 18 is in levensgevaar. Volgens Franse media knalde de trein met hoge snelheid tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft raketten afgevuurd richting de Japanse zee. Dat meldt Zuid-Korea. De laatste weken stuurt Noord-Korea vaker raketten richting die zee. De Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze oefeningen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het droog en op sommige plekken mistig. In de ochtend verdwijnen de mist en de lage bewolking vrij snel. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent, en vertrouw op hem.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
13: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 6 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het station van Assen is een passagier van een trein opgepakt na een bommelding. De man zou hebben gezegd dat hij in de trein meerdere bommen had geplaatst. De politie deed onderzoek met een explosieve verkenner, maar kon niks vinden. De trein op het traject tussen Assen en Groningen rijdde weer. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances naar Zwitserland om gewonden van het busongeluk op te halen. Gaan ook verpleegkundigen mee. Eerste gewonden komen dan dit weekend al naar huis. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk viel ook 5 doden. In Hoorn zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, maar het lijkt erop dat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter op het incident af. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het nog mistig, maar dat verdwijnt snel. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag wordt het tussen de 19 en 22 graden. Alleen in het noorden is er kans op enkele buien. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Goedemorgen, de nieuwe zaterdag gaat zometeen beginnen hier bij Groningen Radio. Je hoort straks muziek van Reni en Elisa. En ook deze komt eraan.
20: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
0: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
21: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
22: Fans van voordeel,
21: Aldi.
23: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
24: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
25: Smin.
26: Valt je iets op aan mij?
25: Nieuwe jas?
26: Nee.
25: Nieuwe schoenen?
26: Nee.
25: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
27: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
25: Smint. Boost yourself.
28: Wat er ook gebeurt, ik blijf prekken.
29: Veel Chinese kerken moesten de laatste jaren hun deuren sluiten. SDOK werkt met moedige voorgangers die trouw blijven aan Jezus, ondanks de risico's. Ontdek meer op sdok.nl.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
30: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
26: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
30: Oh, en nu niet?
26: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
30: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
31: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
16: De Nieuwe Zaterdag.
32: Met Lucas Kramer.
16: Het christelijke radiostation.
32: Groningen.

0: zaterdagochtend. Ja, een hele goede morgen. Het is vandaag 12 september 2026. Fijn dat je luistert. Ja, dit is aflevering nummertje 2 van de nieuwe zaterdagochtendshow bij Gronings Radio. Ja, het was vorige week zo leuk samen met jou. Dat ik dacht, nou, ik kom deze zaterdag gewoon weer naar de studio van Gronings Radio om de nieuwe zaterdag te gaan maken. Nou, we gaan heel veel toffe dingen doen deze ochtend, maar laten we eerst rustig wakker worden met goede muziek en ook met een woord uit de psalmen. Ja, de dagteksten die gaan deze week overgeven. En vandaag specifiek lezen we in Psalm 37, vers 21 het volgende. De zondaar vraagt alleen en breekt niet terug. De rechtvaardige geeft uit mededogen. De dagtekst van vandaag, Psalm 37, vers 21. Ja, straks gaan we terugblikken op de voorbije week. Ja, was er nog iets hoopvols te ontdekken? Nou, spoiler, ja! Muziek ga je ook horen van Gospel Boulevard. En dit is Joy Enriquez en Lord, I Need You.
1: De

0: Gospel Boulevard en Oh Happy Day op de vroege zaterdagochtend hier bij Gronings Radio. Ja, we gaan ook vandaag weer terugblikken op de week. En dat doen we met een hoopvolle bril op onze neus. Ja, zo was het.
1: De week van.
0: Ja, heel veel ceremonie in de Noorse hoofdstad Oslo. Woensdag was de uitvaart van koning Harald van Noorwegen. Ja, en in de kerkdienst stond het Bijbelse loflied op de liefde centraal. Ja, je kent dat hoofdstuk ongetwijfeld wel, 1 Korintiërs 13. Prachtig, prachtig hoofdstuk. De bisschop die sprak uit dat leven liefhebben is. Het gebeurt wanneer we in ons dagelijks leven een glimp van Gods liefde kunnen doorgeven. En dat kan in het bouwen van bruggen tussen mensen, elkaar ontmoeten, luisteren, de ander zien en ook respecteren. En ook ging het over de liefde van God en die wordt zichtbaar in Jezus. Nou, mooi dat deze boodschap mag klinken. Ja, en het was ook
1: de
0: actiedag voor vervolgde christenen in China. Ja, Gronings Radio die heeft de handen ineengeslagen met SDOK om aandacht te vragen voor hun situatie. Het is volop in het nieuws. De afgelopen jaren is de druk op Chinese christenen toegenomen. Ja, en hoe mooi is het dan om te merken dat de kerk groeit in China? Ja, tegen de verdrukking in. Vervolgd, maar volhardend. Dat was ook de slogan van de actiedag. Ja, Richard Groeneboom is woordvoerder van SDOK en vertelde woensdag bij Thijs en Jorieke, ja, dat wij Nederlanders veel kunnen leren van de vervolgde kerk. Nou, onder andere over het belang om heel kort te kunnen getuigen van je geloof in Jezus. En Richard, hij citeert een Chinese pastoor.
2: Gemeente, Paulus had 3 minuten nodig om zijn getuigenis te delen, hoe hij tot Jezus is gekomen. Maar straks sta je misschien al bij de koffiezetapparaat of bij de groenteboer en heb jij misschien ook maar 3 minuten om te vertellen wie Jezus voor jou is. Dus we gaan dat nu oefenen. Vertel aan de buurman of buurvrouw naast jou wie Jezus voor jou is in 3 minuten. Ik denk dat ik daar wel de belangrijkste les leerde. Van wie is de Jezus voor jou? En hoe heeft hij jouw leven veranderd? Dan kun je dat uitleggen aan iemand. En zien ze aan jou dat dat voor jou echt zo belangrijk is?
0: Ja, je hebt als christen in China soms weinig tijd om het geloof met iemand te delen, ook omdat je in de gaten wordt gehouden. Ja, het mooie is, dat getuigen dat hebben we woensdag ook in de praktijk gebracht. Middags in de middagshow bij Laurens van der Kraat. En er kwamen hele toffe, mooie geloofsgetuigenissen binnen. Mooi om dat zo te doen. Ja, en we vroegen woensdag ook om jouw donatie. En hoe gaaf is het om te merken dat er echt massaal, massaal gehoor aangegeven is. Nou, op de actiedag zelf werd ruim 135.000 euro opgehaald. En dat bedrag wordt ook nog eens verdubbeld door een anoniem echtpaar naar 270.000 euro. 270.000 euro. Nou, ik vind het heel erg bijzonder. En het gesprek met Richard Groeneboom, Thijs en Jorieke, dat kun je terugluisteren op onze website. Ja, en het was ook
1: de week van
0: dat ik eindelijk thuis mijn plantjes heb vervangen. Ja, een paar planten die hingen er al een tijdje wat treurig bij. Maar een half uurtje shoppen bij het tuincentrum deed wonderen. Ja, terwijl we buiten de herfst bijna zien naderen, een seizoen waarin al het blad afsterft, is er in mijn woonkamer, ja, een ware lente te herkennen met allemaal nieuw fris groen blad. Ja, en wat kan een mens daar blij van worden? Wat mij betreft ook iets bijzonder hoopvols. Dit is de nieuwe zaterdag bij Groot Nieuws Radio met nu muziek van Sierra Noah.

0: passend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
1: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
2: Als je mijn kinderen thuis leert dat ze wie ze zijn in God en op school krijgen ze dat niet te horen. Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
3: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

Delirious and I could sing of your love forever. Hier bij Gronings Radio op de zaterdagochtend van 12 september. Ja, zometeen gaan we lezen uit de Bijbel. En deze ochtend lezen we uit 1 Thessalonicense 4. En daar zijn wat aansporingen te lezen. Onder andere om een heilig leven te leven. Nou, zometeen hoor je er meer over. Muziek hoor je ook van Dean en van Lauren Daigle. En dit lied van Hillsong Worship, ja, dat stroomt over van hoop. Ja, ooit leefden we in het duister, zonder hoop, zonder licht. Maar gelukkig, Godzijdank, dat is niet het einde. Jezus kwam naar deze aarde, hij droeg onze zonden aan het kruis en hij schenkte ons zijn Heilige Geest. Nou, de drie belangrijkste christelijke feesten die komen terug in dit lied. King of Kings, dit is Hillsong Worship.

0: Start de zaterdag rustig.
1: Met Lucas Kramer.
0: Een hoopvol geluid.
1: In het weekend.
0: Bij Grootnieuws Radio.

0: altijd goed wakker worden met de stem van Lauren Daigle op de radio. Je hoorde Be OK. Straks hoor je ook Keith en Kristen Getty en Sela komt eraan. Maar eerst lezen we uit de Bijbel.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
3: Vandaag lees ik voor je 1 Thessalonicenzen 4 uit de Basisbijbel. Verder, broeders en zusters, moedigen we jullie namens de Heer Jezus aan om te leven op de manier die we jullie hebben geleerd. Want dat is de manier waar God blij mee is. Jullie doen dat al, maar jullie moeten proberen om dat steeds meer te doen. Want jullie weten welke leefregels we namens de Heer Jezus aan jullie hebben gegeven. God wil dat jullie leven op een manier die bij Hem past. Hij wil daarom dat jullie geen verkeerde dingen meer doen op het gebied van seks, maar dat jullie allemaal op een zuivere en heilige manier met jullie lichamen omgaan. Jullie mogen daar niet maar op losleven zoals de mensen doen die God niet kennen. Jullie mogen je broeders en zusters niet slecht behandelen of bedriegen in deze dingen. Want we hebben jullie vroeger al duidelijk gezegd dat de Heer de mensen voor zulke dingen zal straffen. God heeft ons niet geroepen om er maar op los te leven, maar om te leven zoals Hij het wil. Als jullie hierin niet naar mij willen luisteren, zijn jullie niet ongehoorzaam aan een mens, maar aan God zelf, die ons zijn Heilige Geest heeft gegeven. Ik hoef jullie niet meer te schrijven dat jullie van je broeders en zusters in Thessalonica moeten houden, want dat hebben jullie zelf al van God geleerd. En jullie houden ook van de broeders en zusters in heel Macedonië. Maar we moedigen jullie aan om nog meer van hen te houden. Blijf ook rustig je werk doen. Ik wil dat jullie je eigen brood verdienen. Dat hebben we jullie al eerder gezegd, want dat is de goede houding tegenover de mensen die niet geloven. Zo hebben jullie niets van hen nodig. De opstanding van de doden. Ik wil dat jullie weten wat er gebeurt met de mensen die sterven. Dan hoeven jullie niet verdrietig over hen te zijn zoals de andere mensen. Die hebben geen hoop. Maar wij geloven dat Jezus is gestorven en weer uit de dood is opgestaan. Daarom weten we dat God ook de mensen die in Jezus geloofden toen ze stierven, weer met Jezus zal samenbrengen. De Heer zegt hierover het volgende. De mensen die leven op het moment dat Jezus terugkomt, zullen niet eerder naar de Heer gaan dan de mensen die al zijn gestorven. Op een bepaald moment zal een van de belangrijkste engelen roepen dat de Heer eraan komt. Hij zal op de trompet blazen en de Heer zal uit de hemel naar de aarde komen. De mensen die in Christus geloofden toen ze stierven, zullen dan het eerst uit de dood opstaan. Daarna zullen wij die nog leven en nog hier zijn, samen met hen op de wolken worden meegenomen. Dan zullen we de Heer in de lucht ontmoeten. Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn. Troost elkaar hier dus mee.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

Keith en Kristen Getty, Oh Church Arise. Op deze zaterdagochtend bij GroNieuws Radio. Ja, leuk dat je erbij bent. Stuur even een appje als je al wakker bent. Leuk om van je te horen. Zometeen het nieuws van 7 uur. En dit is Selah en met Christus opgestaan.

0: mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk €1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 7 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Hoorn is een auto tegen een tankstation gereden en in brand gevlogen. Meerdere mensen raakten gewond, maar hoeveel precies is niet duidelijk. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft de auto geblust, tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Waarschijnlijk kunnen de eerste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland dit weekend naar huis. Dat kan met ambulances, met verpleegkundigen, zegt alarmcentrale Eurocross. Maar met een bus kan ook, als mensen dat willen. Er liggen nog 10 middel tot zwaar gewonden in het ziekenhuis. Op het treinstation van Assen is een man aangehouden die zei dat hij meerdere bommen in een trein had gelegd. Na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Maar het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor wel een paar uur stil. Ook werd het station van Assen en de omgeving afgesloten. En dan het weer van weer online. Eerst nog wat mist of lage bewolking, maar het klaart snel op. En dan is er een mix van zon en wolken vandaag. Met alleen in het noorden kans op buien. En het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Dankjewel, Ronald. Een hele goede morgen. Ja, Renate die mag gelijk vanuit haar avonddienst door naar een ochtenddienst deze zaterdagochtend. Een kort nachtje, maar heerlijk wakker worden zo. En Miranda, ja, die kijkt uit naar de startdag van haar kerk vandaag. Nou, zometeen het vervolg van de nieuwe zaterdag, waar het zometeen ook gaat over de kerk. Ja, en bovenal over een grote en machtige God die geneest en genadig is. Je hoort zometeen dit lied van Chris Tomlin.
14: Our God is greater, our God is stronger.
15: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
16: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
17: Nog 309.000.
18: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
19: 7 sturen.
18: Alcantara bekleding.
20: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
21: Kijk eens, gevonden.
20: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
22: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
23: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
24: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
22: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
25: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
26: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
27: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
26: Oh, en nu niet?
27: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
26: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
25: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
28: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
10: Zaterdag
29: met Lucas Kramer.
10: Het christelijke radiostation.

wie zal dan tegen ons zijn? Ja, die tekst die komt terug in dit lied. Our God hoorde je, lied van Chris Tomlin. Ja, een hele goede morgen. Zaterdagochtend, het is 7:10. Van harte welkom hier bij de nieuwe zaterdag bij Grootnieuws Radio. Ja, je herkent dat gevoel vast wel. Die ene dag dat je met een kriebeltje in je buik wakker wordt. Nou, ik had het vorige week bij de start van dit nieuwe radioprogramma, de nieuwe zaterdag, toch een beetje spannend. Nou, vandaag heb ik die kriebel weer, maar vandaag om hele andere redenen. Want vanmiddag om 3:00, ja, dan sta ik aan de start van, jawel, de Fish Potato Run. Ja, het is niet de marathon van New York, dat moet ik eerlijk toegeven, maar wel een heel leuk lokaal hardloop-evenement. Van Urk naar Emmeloord. Nou, je moet weten, ik ben een maand geleden opnieuw begonnen met mijn hardlooptrainingen en ik had dit doel echt bijna uit mijn hoofd gezet. Ja, en vanmiddag moet het dan echt gaan gebeuren. 12,8 kilometer rennen. Ja, van het dorp met de vis, waar ik ben opgegroeid, naar het dorp van de aardappelen. Ja, waar zo'n 35 jaar geleden mijn wieg stond. Nou, ik ben zeer benieuwd. De kriebeltje in mijn buik zit er nog wel. Maar we gaan het allemaal meemaken. Ik ben zeer, zeer benieuwd. Nou, laat ook even weten of jij misschien een kriebel in je buik hebt en wat de reden daarvan is. En of je misschien nog leuke zaterdagplannen hebt. Nou, mocht je nog helemaal niks te doen hebben, dan kan ik je ook van harte Open Monumentendag aanraden. En daar hoor je zometeen meer over. Megaboots komt er ook aan, I Believe You. Maar eerst Marcel en Lydia. En mijn hulp is van u weer.

vergeet niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter. De Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken. Bij nacht de maan je niet schaden.

0: Gods woord heeft Megan Woods nog nooit in de steek gelaten. En misschien is dat ook wel jouw ervaring. Je hoorde I Believe You, een lied van Megan Woods. En daarvoor dus Marcel Lydia Zimmer en Mijn Hulp is van U, Heer. Ja, het is vandaag en morgen Open Monumentendag. In ons land worden duizenden monumenten opengesteld. En krijg je de kans om een kijkje te nemen in bijvoorbeeld een hele oude molen, een mysterieus kasteel, ja, of zo'n imposante kerk. Nou, check openmonumentendag.nl om te kijken welke monumenten bij jou in de buurt open zijn. Het is altijd wel heel erg leuk om iets te gaan bekijken en te bezoeken. Ja, het thema van Open Monumentendag dit jaar is veerkrachtig erfgoed. Nou, ook monumenten die hebben te maken met bedreigingen zoals de effecten van klimaatverandering. En ook een tekort aan vakmensen die deze oude gebouwen kunnen onderhouden. Ja, dat brengt ons bij de vraag, ja, hoe staat het nou met de veerkracht van de kerk? Het is tijd voor een nieuwe rubriek hier in de Nieuwe Zaterdag.
1: Dichter bij de dag.
0: Allang staat hier in het dorp een kerk met haar toren. Met een boodschap voor iedereen die het maar wil horen. Ze verkondigt genade, vergeving en opstaan in een nieuw leven. Niet bedacht of verzonnen, maar door de geest zelf ingegeven. Wat kom ik hier graag voor woord, gebed, voor heilig brood en wijn? We hebben zelfs een derde helft, met koffie en gezellig samen zijn. Ik ben hier voor een biecht, een bemoediging, voor vieren en verdriet. Ja, en hopelijk zingen we deze zondag eens mijn favoriete lied. Maar wie komt hier nog? Is de kerk nog wel van deze tijd? En wanneer is het afgelopen met zoveel interne strijd? De gemiddelde leeftijd is hoog. De haarkleur meestal grijs of wit. Een Gen Z'er zou zeggen, ja, de kerk is alles behalve lid. Toch geloof ik in de kerk, met haar geloof en haar veerkracht. En het geheim ligt in de Heer die alles heeft volbracht. Die kerk in het dorp met haar toren, ze blijven wijzen naar boven. En er brandt een vuur. Een vuur dat nooit zal doven.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn? In dit wrange seizoen, met zijn kruipend venijn.

0: Zo mooi is dit. Origineel natuurlijk van De Dijk. Nu gezongen door Dwight Dissels. Kan ik iets voor je doen op deze zaterdagochtend? Ja, het is bijna 7:30. Dat betekent dat het nieuws eraan komt en ook de groot nieuws update. Ja, en kriebels deze ochtend. Hè. Heb jij kriebels in je buik deze zaterdagochtend? Ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik heb een kriebel in mijn buik vanwege een klein beetje spanning. Vanwege een hardloop-event waar ik vanmiddag ga meedoen. Positieve kriebels, die bestaan natuurlijk ook. Hè. Gerda uit Noorwegen, die heeft vakantiekriebels. Ze is onderweg naar Nederland. En voor een mooie vakantie dus. Ze gaat lekker lunchen met schoonzus en zwager. En ze is dankbaar voor Gods nabijheid onderweg. Nou, wil jij nog mooie kriebels delen in je buik? Laat het gerust even weten, hè, via de Grootnieuws Radio WhatsApp. Fijn dat je erbij bent deze zaterdagochtend hier bij Grootnieuws Radio. En dit is Brandon Lake en That's Who I Praise.
1: I wanna dance like David. I wanna faith like Paul. I wanna sing like Silas tearing down the prison walls. I wanna face that fire. It won't

0: praise. Brandon Lake. Maakt het 7:58. En hier is Ronald Remmelswaal met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Horen is vannacht een dode gevallen. Er zaten 4 mensen in de auto toen die tegen het tankstation aanreed en in brand vloog. 2 inzittenden raakten gewond. Alarmcentrale Eurocross verwacht dat dit weekend al een paar mensen naar huis kunnen na het zware busongeluk in Zwitserland. Er liggen nog altijd 10 mensen in het ziekenhuis. Zeker 8 zijn er inmiddels uit ontslagen. En in het noordwesten van Frankrijk zijn bij een treinongeluk 44 mensen gewond geraakt. Mevrouw van 18 is er slecht aan toe. De trein zou met hoge snelheid tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag zijn geknald.
2: Groot nieuws update.
0: Ja, en wordt de hel wel serieus genoeg genomen? Nou, die vraag die wordt gesteld vandaag in het Reformatorisch Dagblad. Gisteren werd in de Utrechtse Pieterskerk gesproken over de hel. De Protestantse Theologische Universiteit organiseerde een symposium naar aanleiding van het nieuwe boek Inferno van theoloog Arnold Huygen. Verschillende sprekers kwamen aan bod, zo ook hoogleraar theologie Erik Borgman. Hij ziet de hel niet als een blijvende plaats. Uiteindelijk wordt het kwade overwonnen door het goede. Ook terrorisme-expert Beatrice de Graaf is van mening dat we nog wel spreken over de hel, maar het te weinig hebben over de hemel en het goddelijke. Het RD was erbij en heeft een hele reportage in de krant vandaag. En een bijzonder verhaal in het Nederlands Dagblad vandaag. De 15-jarige Makai en de 11-jarige Mauka gaan dit jaar niet naar school, maar lopen met hun ouders van Boedapest naar Jeruzalem. Ja, de Peace Walk. Misschien heb je er wel over gehoord. Nou, het gezin hoopt hiermee bij te dragen aan vrede. Inmiddels heeft het gezin er al 2 wandeldagen op zitten van zo'n 20 kilometer. De route gaat ook langs gebieden waarvoor een negatief reisadvies geldt. Lokale mensen die bereiden de routes voor en zorgen voor overnachtingsplekken. En volgens hun ouders leren de tieners dingen die ze op school niet leren, zoals andere culturen en religies en ook omgaan met onzekere situaties. En het Huis van Zending in Zeist houdt vandaag open huis. 2 zendingsbonden, de IZB en de GZB, zijn daar onlangs ingetrokken. Nou, op die manier willen ze laten zien dat zending in binnen- en buitenland bij elkaar horen. Er worden vandaag verschillende korte vieringen en rondleidingen gehouden. En ook zijn er presentaties over verschillende missionaire projecten. Ja, en deze week was er veel aandacht voor de leesvaardigheid van jongeren. Ja, die is weer gedaald. Maar hoe wek je nou bij hen de interesse voor een goed boek? Schrijfster en podcastmaker Gianne van Lagen schrijft vandaag in haar column in het ND. Ja, dat lezen hartstikke besmettelijk kan zijn. Ze leest zelf voor in 3 HAVO en ziet dat pubers snakken naar verhalen. Ze hebben alleen iemand nodig die hen er naartoe brengt. Nou, ook ziet ze dat de oplossing van het leesprobleem niet ligt in het analyserend kunnen lezen. Maar een kind wil ook weten wat er op de volgende bladzijde gebeurt. Dus wek die nieuwsgierigheid. Ja, mooie column vandaag in het ND. Dan het Gronings Radio weerbericht van Bijenradar. De dag die start mistig, maar na de mist krijgen we zon en is het ook nagenoeg droog. Het wordt vandaag rond de 21 graden. Ja, morgen periode met regen, vooral in het zuiden van het land. In het noorden droger en ook zon. En dan is het ook een graad of 20.
3: Lucas Kramer.
0: Ja, de zaterdagochtend die is goed begonnen. Met koffie en lekker broodje en natuurlijk heel veel goede muziek. En over goede muziek gesproken, dit is de nieuwe van Zira Worship. Simpel liefdeslied.
2: De nieuwe zaterdag.
3: Het christelijke radiostation.

De nieuwe zaterdag met Michael W. Smith en Let It Rain. Ja, wat heb ik genoten van de nieuwe Van Zira Worship met Javed en Sifra Bex en Christian Verwoerd. Een simpel liefdeslied. Het is 7:15. Zometeen de overdenking van dominee Anne van Olst. En die gaat zometeen over heerlijk slapen. Ja, dat gaat niet altijd even goed. Dat is ook mijn ervaring. Maar zometeen vertelt Anne van Olst over wat Psalm 4 zegt over de slaap. Je hoort het zometeen na Paul Belodge. Dit is Above All.

0: Babbelotje. Hier in de Nieuwe Zaterdag bij Groot Nieuws Radio. 8:10, wij gaan luisteren naar De Overdenking, verzorgd door dominee Anna van Olst, voorganger in de CGK en ook directeur van de Evangelische Hogeschool.
1: Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Wat is het heerlijk als je goed kunt slapen. Het liefst slaap je snel in en word je 's morgens pas weer wakker. Dat lukt mij niet altijd. Ik heb van die periodes dat ik wat minder goed slaap. Ik word dan wakker, midden in de nacht, en merk als ik weer verder wil slapen dat mijn gedachten als een treintje in mijn hoofd rondjes zijn gaan rijden. Het is vaak maar één gedachte, situatie of zorg die mij dan bezighoudt. Ik kan wel tegen mezelf zeggen, stop nu eens even met piekeren, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een collega op de EH zei eens, niet horizontaal piekeren. Dat vind ik een heel goede raad. Als je gaat piekeren, blijf dan niet liggen, maar doorbreek het door even op te staan. Want eerlijk is eerlijk, als je niet kunt slapen en toch een beetje suf bent, kunnen zorgen angsten worden. En 's morgens denk je soms, waar heb ik me nu helemaal zorgen om gemaakt? Ik kreeg laatst nog een goede raad. Zorgen maken, dat moeten we eigenlijk helemaal niet doen. Jezus heeft toch gezegd dat onze hemelse Vader echt wel voor ons zorgt? Waarom lig ik dan zo te piekeren? Ik kreeg het advies om, als 's nachts zorgen mij overvallen en dat treintje weer gaat rijden in mijn hoofd, van me af te schrijven. En een Bijbeltekst te nemen om de gedachten vol zorgen te vervangen door goede gedachten. Gedachten over vertrouwen, over rust en overgave. En vooral over onze trouwe God die echt wel voor ons zorgt. Laatst gebeurde het weer. Een gedachte begon te spoken. Ik dacht direct overeind. Ik pakte mijn Bijbel en nam Psalm 4. Dat vind ik zo'n prachtige psalm. Vooral het einde van de psalm. Daar gaat het over vreugde en vrede die God geeft. Het laatste vers luidt in de MBV 21. In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in. Want u, Heer, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis. Dat meteen slaap ik in had ik wel nodig. Al heb ik deze tekst toch wel vaak herhaald in mijn hoofd en mijn hart voordat ik weer insliep. Maar moet je je voorstellen? In vrede leg ik mij neer. Ja, wacht even, hoezo vrede? Moet je die hele psalmes lezen? De vrede is verzoek. Er zijn mensen die belagen en bedreigen, te schande maken. De dichter moet zichzelf zelfs het zwijgen opleggen, omdat hij anders wellicht uit zijn slof zou schieten en iets onbehoorlijks zou zeggen. Als ik mijn zorgen vergelijk met die van de psalmdichter, dan zou hij wakker moeten liggen en ik slaap als een roos. Maar dat was blijkbaar andersom. Wat is het geheim? In vrede ga ik liggen. Die vrede is niet de vrede van vredige omstandigheden, maar van het besef dat God er is en luistert als je roept en voor je zorgt en zijn vreugde in je hart geeft, die eigenlijk niet te begrijpen is. Meer vreugde geeft hij dan anderen hebben als ze de oogst binnenhalen en reken maar dat ze dan blij waren. God de Heer geeft meer vreugde. Ik ga weer liggen en meteen slaap ik in, zegt Psalm 4. Want u, Heer, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis. Veilig wonen. Ook als het stormt en als de zorgen willen gaan spoken. We moeten die zorgen niet te veel eer geven. Neem het woord van God. Maak een mooi printje van Psalm 4, vers 9 en hang die boven je bed. Lees maar, herhaal maar. Zo oefenen we vertrouwen. Goede nachtrust. Alvast toegewenst.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt. Dat het morgen wordt. Dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Komende vrijdag verschijnt het nieuwe album van Martijn Bewalda. En dit lied staat er ook op, bijna zeker. En wat ook bijna zeker is, dat het nieuws van 8 uur er zometeen aankomt.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Vervolging in China neemt toe. SDOK steunt christenen die gevangen zitten. Voor 10 euro geef je 1 dag steun aan een familie van een gevangen christen in China. Help je mee? Ga naar sdok.nl.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Elektrisch en garantie?
6: 7 stuur.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 8 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Hoorn knalde vannacht een auto tegen een tankstation en daarbij is een dode gevallen. 2 van de 4 inzittenden raakten gewond. Na de klap vloog de auto in brand, maar die werd snel geblust, zegt de politie. De bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed. Dit weekend worden de eerste mensen uit Zwitserland verwacht die betrokken waren bij het zware busongeluk. Volgens alarmcentrale Eurocross worden ze opgehaald met ambulances met verpleegkundigen. Er liggen nog altijd 10 mensen in het ziekenhuis. Ze zijn middel of zwaar gewond. Zeker 8 mensen zijn uit het ziekenhuis ontslagen. In het noordwesten van Frankrijk zijn bij een treinongeluk 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 is er slecht aan toe. De trein zou met hoge snelheid tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag zijn geknald. Een aantal wagons ontspoorden. De machinist is getest op alcohol en drugs, maar die had hij niet gebruikt. En dan het weer van weer online. Eerst nog wat mist of lage bewolking, maar het klaart snel op. En dan is er een mix van zon en wolken vandaag, met alleen in het noorden kans op buien. En het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Nou, goedemorgen, dit is de nieuwe zaterdag van 12 september. En zometeen gaan we onze spandoeken tevoorschijn halen. En we gaan ook terug naar de jaren 90 met Rebecca St. James.
20: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig.
6: En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
20: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
21: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
22: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
21: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
23: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online.
24: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
25: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
24: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
26: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
27: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
28: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
29: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
30: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
31: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
32: Zaterdag
33: met Lucas Kramer.
32: Het christelijke radiostation.

80, toen kwam deze plaat uit. En die heb ik helemaal grijs gedraaid in mijn jonge jaren. Je hoorde God, een lied van Rebecca St. James. Op deze zaterdagochtend van 12 september 2026. Een hele goede morgen, fijn dat je erbij bent. Het is vandaag de dag van Open Monumentendag. Ja, vorig uur heb ik een gedicht voorgedragen over de veerkracht van de kerk. Ja, kerkgebouw is natuurlijk ook een monument, is ook erfgoed. En die heb ik even losgeknipt en ook gepubliceerd op onze Instagram van de Nieuwe Zaterdag. Dus mocht je nog eens willen teruglezen of kijken, ga even naar instagram.com/denieuwezaterdag. Ja, het is ook de dag van de boerin. Het staat nog altijd op mijn lijstje om eens heerlijk te gaan proeven van al dat heerlijke lokale voedsel. Een fles melk, lokale kaas, heerlijke jam. Nou, je kan het bij de supermarkt halen, maar natuurlijk ook gewoon bij de boer. Ergens in de polder of op het platteland. Ook leuk om te doen. Ja, en het is de dag om je spandoeken, je fluitjes, je megafoons en alle andere demonstratieattributen van zolder te halen. Want vanmiddag wordt in Amsterdam de klimaatmars gelopen. En daar doen ook zo'n 200 christenen aan mee. En die houden vooraf ook nog eens een viering. Nou, een van die demonstranten is Hanna. En zometeen vertelt ze waarom ze meeloopt en ook hoe ze zich heeft voorbereid op de klimaatmars. Zometeen ook Make It Well van Mercy Me na Psalm 121. Waar komt mijn hulp van?

alone, making well with my soul. I need a peace that only

0: Mercy Me and Make It Well. Op de zaterdagochtend, het is 18 minuten over 8.
1: Je weekend overhoop.
0: Ja, wat doe jij het liefst in je vrije tijd? Is het lekker sporten, misschien koken of bakken, creatief bezig zijn of met vrienden en familie afspreken? Ja, of heb je hele andere bezigheden? Nou, ik vind het heel leuk om van je te horen. Waar haal jij je weekend, waar haal je je zaterdag en je zondag voor overhoop? Nou, stuur je berichtje via de Grootnieuws Radio WhatsApp en dat wordt ook al volop gedaan. Bijvoorbeeld Heidi, die gaat vandaag naar de binnenvaartdagen in Zwijndrecht. Schijnt ook heel erg leuk te zijn. Nou, zaterdag is ook bij uitstek een demonstratiedag om met spandoeken, bedrukte t-shirts of een megafoon je stem hoorbaar te maken voor een onderwerp dat jou aan het hart gaat. Nou, vandaag wordt in Amsterdam geprotesteerd tegen klimaatvervuiling. Om 1 uur gaat daar de Klimaatmars van start en ook verschillende christelijke organisaties die lopen mee en organiseren voorafgaand aan de Klimaatmars ook een kerkdienst. En Hanna Sandbergen, goedemorgen, jij bent er ook bij, hè?
2: Ja, zeker. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, je loopt mee namens de Groene Kerken. Om te beginnen, wat is de Klimaatmars nou eigenlijk?
2: Het zijn eigenlijk een heleboel mensen die allemaal

0: klimaat belangrijk vinden. En ook in de aanloop naar Prinsjesdag, hè, komende dinsdag, ook aan de politiek willen laten zien. Dit moet anders. Het gaat voornamelijk om het inzetten van fossiele brandstoffen. Dat echt wel een stuk minder mag. Dus dat signaal hopen we af te geven.
1: Ja, en fossiele brandstoffen, dan hebben we het over olie, kolen, gas.
0: Ja, gas, precies.
1: Ja. Hey, en Hanna, waarom loop jij dan mee?
0: Ja, voor mij heeft het wel echt ook met mijn geloof te maken. He, omdat ik zie dat er wel dingen misgaan in de schepping die God heeft gemaakt. En ja, hij heeft hem gemaakt, alle mooie natuur. En wij mogen daar goed voor zorgen. En dit is voor mij een manier om dat te doen.
1: Ja, en dat gaat een beetje mis, dat zorgen voor de schepping, of niet?
0: Ja, precies. Ja. En het heeft natuurlijk ook te maken met mensen. Hè. Mensen hebben ook veel last van de droogte, overstromingen. Dus het is ook belangrijk om die rechtvaardigheid eigenlijk toe te passen.
1: Ja, en daarom loop je dus dan vandaag mee in die klimaatmars. De bedoeling bij een demonstratie is natuurlijk om op te vallen. Hè? Dat je standpunt duidelijk te zien en te horen is. Dat ze ook in Politiek Den Haag jullie boodschap horen. Hoe bereid je nou voor op zo'n mars, Hanna?
0: Nou, we hebben een heel groot spandoek gemaakt. We lopen met het christelijk blok, met een heleboel christelijke organisaties. Mensen kunnen daarbij aansluiten. En dat spandoek is echt wel een paar meter breed. Dus dat moet je ook echt met twee mensen vasthouden. En dat nemen we mee en daar gaan we achterlopen.
1: Ja. En wat staat er op het spandoek dan? Wat voor leus hebben jullie verzonnen?
0: Er staat omdat de schepping roept om een kerk die zorg draagt.
1: Ja. Is het eigenlijk wel de taak van een kerk? Want je zou zeggen, ja, je doet een oproep aan de politiek. Waarom is het dan ook aan de kerk om zorg te dragen? Tenminste, ja, de kerk die mag het evangelie toch verkondigen. Hoe zit dat?
0: Ja, en dit is daar voor mijn idee is dat hier onderdeel van. Hè? Als christenen in de kerk zijn we ook geroepen om voor elkaar te zorgen. En ook voor de mensen die last van hebben van die klimaatverandering.
1: Ja. Het is een gedeeltelijk verantwoordelijkheid. En die mogen ook de politiek aansporen om dat ze die zich inzetten voor het klimaat.
0: Ja, absoluut. Ja, het is natuurlijk heel mooi als je in je kerk of als christen zelf bezig bent met het klimaat. Maar hiermee geef je wel echt een signaal af.
1: Ja. Nu is het de eerste keer dat jij meeloopt met de klimaatmars. Je neemt ook je partner en je zoon van 9 jaar mee. Heeft u er trouwens zin in? Of is het ook wel een klein beetje druk van de ouders?
0: Nee, is het wel leuk. Wel een beetje spannend hoor, met al die mensen.
1: Ja. Nou, nu kennen we ook wel demonstraties die echt compleet uit de hand lopen. Ben je daar dan niet bang voor dat het vandaag ook gaat escaleren?
0: Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Want in de aanloop heb ik eigenlijk ook helemaal niks gehoord over groepen die dat van plan zijn. Dus ik denk dat we gewoon een hele fijne, vreedzame middag gaan hebben met z'n allen.
1: Ja, nou laten we daarop hopen. Je zegt het al, jullie lopen met heel veel christelijke organisaties. Nou, waaronder dus de Groene Kerken, ook Micha Nederland, Arosha en de Laudato Si Alliantie. Die zijn erbij betrokken. Zo'n 200 christenen hebben zich aangemeld om ook mee te gaan lopen. En jullie starten met een viering voor de klimaatmars. Wat gaat er gebeuren in die viering?
0: Ja, dat klopt. Ja, het is eigenlijk een kort moment in de Dominicuskerk, helemaal in de kerk in Amsterdam, om ons even op God te richten en de dag met hem te beginnen. Omdat we het ook met hem en voor hem doen.
1: Ja, dus gebed, een bijbellezing denk ik ook, of niet?
0: Ja, bijbellezing uit Matthäus 5, wat ik net al noemde, hè, over die rechtvaardigheid, bergreden. En een aantal liederen gaan we zingen, gebeden.
1: Mooi. Nou, mooi om zo dan een demonstratie, een klimaatmars te gaan beginnen. Ja, op de Bres dus voor het klimaat. Om 1 uur start die klimaatmars in Amsterdam. En Hanna Zandbergen van de Groene Kerken, dankjewel. En heel veel succes er ook bij. Ja, en dit lied wordt zometeen gezongen bij die viering, voorafgaand aan de klimaatmars. Van de Schrijvers voor Gerechtigheid. Dit is Maak ons hart onrustig.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus chef, eigenlijk is het een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouwd bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: throne. Hillsong Chapel in de nieuwe zaterdag en Cornerstone. Maakt het 8:58. Hier is Ronald Remmelswa met de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Een dode in Hoorn nadat een auto tegen een tankstation was geknald en in brand vloog. 2 van de 4 inzittenden raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed. Dit weekend komen de eerste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland naar Nederland. Dat verwacht alarmcentrale Eurocross. Die stuurt ambulances met verpleegkundigen. Mensen mogen ook met een bus terug. En in het noordwesten van Frankrijk zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt toen een trein ontspoorde. Het gebeurde nadat hij tegen een metalen voorwerp was gereden dat op de rails lag.
2: Groot nieuws update.
0: Wordt de hel wel serieus genoeg genomen? Die vraag die wordt gesteld in het Reformatorisch Dagblad. Gisteren werd in de Utrechtse Pieterskerk gesproken over de hel. De Protestantse Theologische Universiteit organiseerde een symposium naar aanleiding van het nieuwe boek Inferno van theoloog de Nederlander Arnold Huygen. Verschillende sprekers kwamen aan bod, zo ook hoogleraar theologie Erik Borgman. Ja, hij ziet de hel niet als een blijvende plaats. Uiteindelijk wordt het kwade overwonnen door het goede. En terrorisme-expert Beatrice de Graaf is van mening dat we nog wel spreken over de hel, maar het te weinig hebben over de hemel en het goddelijke. Het RD was erbij en heeft een hele reportage in de krant vandaag staan. En een bijzonder verhaal in het Nederlands Dagblad vandaag. De 15-jarige Makai en de 11-jarige Mauka gaan dit jaar niet naar school, maar ze lopen met hun ouders van Boedapest naar Jeruzalem. Ja, de Peace Walk. Misschien heb je er al eerder over gehoord. Het gezin hoopt hiermee bij te dragen aan vrede. Nou, inmiddels heeft het gezin er al 2 wandeldagen op zitten van zo'n 20 kilometer. De route gaat ook langs gebieden waarvoor een negatief reisadvies geldt. Nou, lokale mensen die bereiden de routes voor en zorgen ook voor overnachtingsplekken. En volgens de ouders van Makai en Mauka leren de tieners dingen die ze op school niet leren, zoals over andere culturen en religies en ook omgaan met onzekere situaties. En het Huis van Zending in Zeist houdt vandaag open huis. 2 zendingsbonden, de IZB en de GZB, zijn daar onlangs ingetrokken. Ja, op die manier willen ze laten zien dat zendingen in binnen- en buitenland bij elkaar horen. Er worden vandaag verschillende korte vieringen en rondleidingen gehouden. En ook zijn er presentaties over verschillende missionaire projecten. Ja, de afgelopen week was er veel aandacht voor de leesvaardigheid van jongeren. Die is weer gedaald. Maar hoe wek je nou bij hen de interesse voor een goed boek? Nou, schrijfster en podcastmaker Gerjanne van Lagen schrijft vandaag in haar column in het ND. Ja, dat lezen hartstikke besmettelijk kan zijn. Ze leest zelf voor in 3HAVO en ziet dat pubers snakken naar verhalen. Ze hebben alleen iemand nodig die hen er naartoe leidt. Nou, ook ziet ze dat de oplossing van het leesprobleem niet ligt in het analyserend kunnen lezen, maar een kind dat wil weten wat er op de volgende bladzijde gebeurt. Ja, nieuwsgierigheid dus. En dan het Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. De dag die start mistig, maar na de mist krijgen we zon en is het nagenoeg droog. Het wordt vandaag rond de 21 graden. Morgen een periode met regen, vooral in het zuiden. In het noorden is het droger en ook zon. En morgen wordt het een graad of 20.
3: Lucas Kramer.
0: Ja, waar haal jij je weekend overhoop? Laat het weten via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Zometeen muziek van Lef, stil maar mijn ziel. Eerst Matt Redman en Unbroken Praise.
2: De nieuwe zaterdag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Start de zaterdag rustig.
1: Met Lucas Kramer.
0: Een hoopvol geluid.
1: In het weekend.
0: Bij Grootnieuws Radio.

vroege zaterdagochtend met muziek van Lef, Stil maar mijn ziel. Het is 9:15. Ja, waar haal jij je weekend voor over op? Nou, komen leuke appjes binnen via de WhatsApp van Gronings Radio. Onder andere van Dave. Ja, vandaag beginnen mijn vrouw en ik aan een 4-jarige opleiding aan het Evangelisch College. En we zien uit wat Gods woord ons geestelijk leven gaat brengen. Tof zeg. Veel zegen voor jullie, Dave en je vrouw. Ik weet even niet haar naam, maar heel veel zegen erbij bij het volgen van deze opleiding. Ja, Jolanda heeft ook leuke weekendplannen. Ze gaat bouillon maken van groenten en kruiden uit haar eigen tuin. En dan zometeen naar het oogstfeest in Slochteren met mijn moeder. Groetjes van Jolanda. Ja, en Gert-Jan is koster in zijn kerk. Ja, alles mag klaargemaakt worden voor de diensten morgen. Maar ook vandaag is er een dienst in zijn kerk. Het is een dankdienst voor het leven van een geliefde moeder en oma. Nou, mooi om te dienen als koster in de kerk. Veel succes daarbij, Gert-Jan. Ja, zometeen is het tijd voor de tweede overdenking van deze ochtend. Die komt van dominee Anne van Holst. En het gaat over wat iedereen dit weekend hopelijk wel zoekt in min of mindere mate. Namelijk rust. Zometeen meer, Nadeline Zegh.

0: Een echte worship-klassieker, Darlene Zeg. Je hoorde Shout to the Lord in de nieuwe zaterdag. En wij gaan luisteren naar de overdenking van dominee Anne van Olst.
1: Het vinden van rust is echt een thema van deze tijd. Niet gek, denk ik, als je ziet hoe ontzettend jachtig we leven. Het boek van John Mark Comer, Radicale uitbanning van haast, is niet voor niets een bestseller geworden. Het spreekt enorm aan. Minder haastig leven, meer rust ervaren. Zijn stelling is, als je haastig leeft, kun je geestelijk niet groeien. Er is rust nodig. Prachtig en belangrijk. Maar in de praktijk is het erg moeilijk. Hoe vind ik rust? Als Jezus over rust spreekt, is dat een heel andere rust dan de rust van een vrije dag waarin je even helemaal niets hoeft. Of de rust van een vakantie. Heerlijk is dat en nodig ook af en toe. Helemaal niets doen, niets nuttigs. Maar Jezus heeft het over een ander soort rust. We lezen zijn woorden in Matteüs 11, vers 28 tot 30. Kom alle bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Ik zal jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus nodigt uit, kom. Hij zegt het tegen mensen die zo moe zijn van al dat moeten. De mensen gingen onder lasten gebukt en denk daarbij zeker ook aan godsdienstige lasten. Al die wetten, geboden en regels, en moest zoveel. Kom bij mij, zegt Jezus, dan geef ik je rust. Het aparte is alleen dat als je naar Jezus toe gaat, je zijn juk op je neemt. Je krijgt iets te dragen, iets te leren, iets te doen. Zo kom je tot rust. Je krijgt iets te dragen, maar het zal meevallen. Zijn juk is zacht en de last die je te dragen krijgt is licht. En dan zullen jullie werkelijk rust vinden, belooft Jezus. Die rust krijg je niet omdat je niets hoeft te doen, maar omdat je thuis komt, omdat je je bestemming vindt, je levensdoel. Je komt thuis in de liefde van God. Jezus zegt, leer van mij. Nou, die zin kan ik wel afmaken. Leer van mij hoe je moet volgen, hoe je leven moet, hoe je bidden moet. Maar dat zegt Jezus niet. Hij zegt, leer van mij dat jij zachtmoedig moet zijn en nederig van hart. Nee, dat ook niet. Hij zegt, leer van mij dat ik het ben. Dat is het geheim. Jezus is geen slavendrijver. Hij is geen werkgever. Hij is redder en heer. Het punt is niet dat je van alles moet doen. Het punt is dat je hem leert kennen. En hij is zachtmoedig, mild, vriendelijk, liefdevol. Hij is niet veel eisend, maar nederig van hart. Want hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven voor velen. Je mag Jezus leren kennen. En zo vind je rust. Rust vinden. Je kunt er vandaag de dag allerlei tips voor vinden. Maar waarom is er zoveel onrust, ook in mijn hart en leven? Als ik dat bij mezelf afpel, is dit het antwoord. Omdat ik zo vaak vergeet dat Jezus zachtmoedig is en nederig van hart. Laten we dat als gebed meenemen de dag in. Heere Jezus, ik kom tot u. Ik heb uw rust nodig. Leer mij dat u zachtmoedig bent en nederig van hart.

0: Het is de stem van Kate en Nicole hier in de nieuwe zaterdag. Je hoorde In Jesus' Name, God of Possible. Het is bijna 9 uur. Ja, en elke zaterdagochtend bepaal jij de eerste plaat na 9 uur. En je mag vandaag kiezen uit, ja, ik kan het niet anders noemen, twee topbands. Twee fantastische christelijke bands. Waar ik echt onmogelijk een keuze uit kan maken. Dus daarom laat ik het heel graag aan jou over. Ja, je mag kiezen. A of B. Wordt het A, Rent Collective en My Lighthouse?
1: My lighthouse, my lighthouse, shining in the darkness.
0: Ga je voor optie B en dat is voor King & Country en God Only Knows.
2: There's a kind of love that God only knows.
0: Ja, welke moet het gaan worden zometeen? Optie A, Rent Collective, My Lighthouse of optie B voor King & Country, God Only Knows. Je mag het laten weten via de Grootnieuwsradio WhatsApp.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
4: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
14: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
15: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
16: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP nieuws van 9 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een dode en 2 gewonden bij een ongeluk met een auto in Hoorn vannacht. Die knalde op een tankstation en vloog in brand. Bestuurder is aangehouden omdat hij onder invloed was. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Het gebeurde vlakbij het spoor en daarom werd het treinverkeer even stilgelegd. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om slachtoffers van het busongeluk op te halen. Speciaal voor mensen die medische hulp nodig hebben. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten tientallen gewond. Verwachting is dat de eerste mensen dit weekend terugkomen. In het noordwesten van Frankrijk zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt toen een trein ontspoorde. Een vrouw van 18 is er slecht aan toe. De trein ontspoorde nadat hij tegen een metalen voorwerp was gereden dat op de rails lag. De politie heeft de machinist getest op drugs en alcohol, maar heeft niks gevonden. En dan het weer van Weer Online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Daar wordt het 22 graden, in het noorden 19. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, het is helemaal geen moeilijke keuze als ik alle appjes mag geloven. Ja, je kon kiezen uit optie A, Rent Collective, My Lighthouse. Of optie B voor King & Country en God Only Knows. Nou, zometeen gaan we luisteren naar het winnende lied. Met dank aan Fieke, Hans, Jolanda, Jeff, Willeke, Deborah, Lydia, Hetty, Jacolien, Menno, Anja, Gijsbert, Peter en nog vele anderen. Het wordt zometeen deze. God only knows.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
10: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
11: De Nieuwe Zaterdag.
12: Met Lucas Kramer.
11: Het christelijke radiostation.

Radio. Het is 9:15. Ja, veel mensen lekker onderweg om leuke dingen te gaan doen vandaag. Nou, bijvoorbeeld Femi, Rachel, Juda en Ezra, die zijn onderweg naar het vriendenconcert van Trinity. Nou, heel veel plezier daar. En Marga zet een weekend overhoop door de verjaardag van haar zoon te vieren. Gaat morgen plaatsvinden. Nou, van harte gefeliciteerd en maak er een heel mooi feestje van. Ja, en elke zaterdag is er ook ruimte om een weekendblessing aan te vragen. Ja, wil jij live hier in de nieuwe zaterdag iemand verrassen, iemand feliciteren of iemand bemoedigen? Nou, laat het weten via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Ja, en iets smakelijk ook voor iedereen die as we speak aan het ontbijt is. Ik had voor mezelf een flesje sinaasappelsap meegenomen naar de studio. Ligt die nog in de auto? Nou, dat is balen. Straks wel muziek van Chris Tomlin. En dit is Leland. Dit is Waymaker.

0: Chris Tomlin en Enough. In de nieuwe zaterdag, het is 6:56. Ja, we gaan ook vandaag weer terugblikken op de week. En dat doen we met een hoopvolle bril op onze neus. Ja, zo was het. Ja, heel veel ceremonie in de Noorse hoofdstad Oslo. Woensdag was de uitvaart van koning Harald van Noorwegen. En in de kerkdienst stond het Bijbelse loflied op de liefde centraal, 1 Korintiërs 13. De bisschop sprak uit dat leven liefhebben is. En het gebeurt wanneer we in ons dagelijks leven een glimp van Gods liefde kunnen doorgeven. En dat kan in het bouwen van bruggen tussen mensen, elkaar ontmoeten, luisteren, de ander zien en respecteren. En ook ging het over de liefde van God die zichtbaar wordt in Jezus. Nou, mooi dat deze boodschap deze week mocht klinken. Ja, en het was ook de actiedag voor vervolgde christenen in China. Ja, Gronings Radio heeft de handen ineengeslagen met SDOK om aandacht te vragen voor hun situatie. Het is ook volop in het nieuws. De afgelopen jaren is de druk op de Chinese christenen toegenomen. Ja, en hoe mooi is het dan om te merken dat de kerk groeit. Ja, tegen de verdrukking in. Vervolgd, maar wel volhardend. Richard Groenebomen is woordvoerder van SDOK en vertelde woensdag bij Thijs en Jorieke dat wij Nederlanders veel kunnen leren van de vervolgde kerk. Nou, onder andere over het belang om heel kort te kunnen getuigen van je geloof in Jezus. En hij citeert een Chinese pastor.
1: Gemeente, Paulus had 3 minuten nodig om zijn getuigenis te delen, hoe hij tot Jezus is gekomen. Maar straks sta je misschien wel bij de koffiezetapparaat of bij de groenteboer en heb jij misschien ook maar 3 minuten om te vertellen wie Jezus voor jou is. Dus we gaan dat nu oefenen. Vertel aan de buurman of buurvrouw naast jou wie Jezus voor jou is in 3 minuten. Ik denk dat ik daar wel de belangrijkste les leerde. Van wie is de Heer Jezus voor jou? En hoe heeft hij jouw leven veranderd? Dan kun je dat uitleggen aan iemand. En zien ze aan jou dat dat voor jou echt zo belangrijk is.
0: Ja, waarom getuigen ze zo in korte tijd van hun geloof? Nou, je hebt als christen in China soms weinig tijd om je geloof te delen, ook omdat je in de gaten wordt gehouden. Ja, en het mooie, dat getuigen hebben we woensdag ook in praktijk gebracht, 's middags bij Laurens. Ja, kwam een hele mooie geloofsgetuigenis binnen via de WhatsApp. Nou, heel tof om dat te horen woensdag. En we vroegen ook om jouw donatie. En hoe tof is het om te merken dat er echt massaal, en daar is geen woord aan gelogen, echt massaal gehoor aangegeven is. Nou, op de actiedag zelf werd ruim €135.000 opgehaald. En dat bedrag werd ook nog eens verdubbeld door een anonieme gever. Dus naar €270.000. Ik herhaal €270.000. Dat is echt een hoop geld. Nou, het gesprek met Richard Groenebomen kun je terugluisteren op onze website. Ja, en het was ook dat ik thuis eindelijk mijn plantjes heb vervangen. Ja, een paar planten in mijn woonkamer die hingen er al een tijdje wat treurig bij. Maar een half uurtje shoppen bij het tuincentrum, dat deed echt wonderen. Ja, terwijl we buiten al de herfst bijna zien naderen, het seizoen waarin al het blad afsterft, ja, is er in mijn woonkamer een ware lente te herkennen. Met allemaal nieuw, fris, groen blad. Nou, wat kan de mens daar blij van worden? En wat mij betreft voegen we dat toe aan het nieuwsoverzicht vol hoopvolle berichten. Zometeen Franny Cash en Jesus All Alone in de nieuwe zaterdag. Naar Joke Buijs. Dit is Abba Vader.

0: Joke Buijs en Abba Vader. Ja, het is 9:30. Zometeen gaan we een blessing ergens in het land bezorgen. Maar bij wie? Nou, heb jij nog iemand in gedachten op dit moment waarvan je denkt van nou, die kan wel een blessing gebruiken? Die wil ik graag bemoedigen, feliciteren, een hart onder de riem steken. Of gewoon groeten, dat mag natuurlijk ook, hè? Nou, laat het weten via de Grootnieuwsradio WhatsApp.
1: Dagtekst.
0: Vandaag uit Psalm 37, vers 21. De zondaar vraagt de leen en breekt niet terug. De rechtvaardige geeft uit mededogen. De dagtekst van vandaag uit Psalm 37, vers 21.

0: Wij gaan weer naar school. Dat geldt niet voor de 2800 kinderen in Nederland die thuisonderwijs krijgen.
1: Je moest je altijd al verdedigen tegenover Jan en Alleman wat betreft die keuze.
0: Religie is een van de redenen voor thuisonderwijs. Dat wordt steeds lastiger. Een openbare school zou altijd passend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
2: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
3: Kun je mijn kinderen thuis leren dat ze wie ze zijn in God? En op school krijgen ze dat niet te horen. Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze. Via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: omvattend, joh, de Mosaic Worship.
1: Weekend blessing.
0: Ja, en een nieuwe zaterdag ook. Elke zaterdag de gelegenheid om je blessings door te geven. Nou, vandaag mogen we Jan Meester feliciteren. We vieren zijn verjaardag. Hij wordt 80 jaar. Van harte gefeliciteerd, Jan. En een hele mooie dag vandaag toegewenst. Ja, en Alice zegt, mijn lieve zus Gerda is vandaag jarig. Een maand terug is haar man overleden. En ondanks het verdriet wenst Alice je vandaag een hele gezegende dag. Ja, en we vieren vandaag ook de liefde, want er gaat getrouwd worden. Manon, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij gaat niet trouwen vandaag, maar twee andere mensen, namelijk Ingrid en Rick, hè?
2: Ja, Ingrid en Rick, ja, super, hè? Echt zo leuk.
0: Ja, hoe ken je ze?
2: Oh, dat was wel heel spannend. Eigenlijk Ingrid via het sporten.
0: Via het sporten? Oh, wat leuk zeg.
2: Ja.
0: Kijk.
2: Ja, ja.
0: En zo is, zo is de band ontstaan.
2: Ja, klopt, ja.
0: Heerlijk. Ja, hey, ja. En vandaag gaan ze dus trouwen. Hoe ziet de dag er ongeveer uit? Is het gewoon een klassieke bruiloft met een diner en alles erop en eraan?
2: Ja, zeker. Oh, ja, echt een bruiloft. Ze wilden heel graag nog trouwen. Ik weet dat dat een wens is geweest van Ingrid ook. En heel leuk dat het ook gaat gebeuren natuurlijk. Ja, vanaf 2 uur gaat het helemaal beginnen voor ons ook. Dus ik heb toch heel eventjes.
0: Ja, en voor jou ook een spannend moment, want jij hebt ook een rol in die dag, hè?
2: Ja, klopt. Ingrid had mij gevraagd of ik deze dag ook een moment met ze wilde bidden.
0: Bidden, ja. Bidden. Ja. Bidden, ja. Ja. Dus je mag eigenlijk een gebed dus uitspreken. Hoe bereid je daar dan op voor? Is het dan iets wat je dan helemaal uitschrijft? Of is het allemaal spontaan zo meteen?
2: Nee, ik leg het echt in de handen van God. Hij weet vast wel wat zij kunnen gebruiken op dat moment. En ik hoop dat die woorden mij in de mond gelegd worden en ja, dat ze daar wat aan mogen hebben op dat moment. Ja, ja.
0: Nou, mooi
2: en in de rest
0: dat je
2: van het huwelijk natuurlijk.
0: Ja, nou, mooi dat je dat wil doen. Dat je dat gebed wil doen op een hele bijzondere dag dus voor Ingrid en Rick.
2: Ja,
0: we gaan een heel mooi lied ook voor hen draaien. Zegen hen van Yes Music van Jaaf de Sifra Bex.
2: Ja.
0: Maar Manon, wat zou je hen nou willen meegeven vandaag op deze speciale dag voor hen?
2: Ja, natuurlijk heel veel liefde. En ik vind het super mooi dat ze God op deze dag erbij willen betrekken. En ik zou ook zeker aanraden om de rest van het leven eigenlijk en in dit huwelijk dat te blijven doen, hem te blijven zoeken. En dat kan zoveel moois brengen. Dat heeft ze ook al zoveel moois gebracht.
0: Ja, mooi. Nou, een mooie zegenwens voor hen dus. Ik wens je een hele mooie dag toe vandaag. En zeker ook voor het bruidspaar, voor Ingrid en Rick dus. En
2: heel
0: voor hen, speciaal dit lied dus van Yes Music. En zegen hen.

Warren Daigle en oh lord. Ja, terwijl Mirjam deze ochtend heerlijk heeft uitgeslapen, nu aan de koffie met GroNieuws Radio aan. Lydia heeft een heerlijk ontbijtje met havermout, appel en kaneel. Ja, en Carina, sterkte, jij bent de diepvriezer aan het ontdooien. Ja, echt zo'n typische zaterdagochtendklus. Nou, het gaat beter met de nieuwe zaterdag aan. Met nu de opwekking band. Wij houden van die god.

0: 915 uit de bundel van Opwekking. Wij houden van die God. Het is 9:55. Ja, zometeen hoor je mijn fantastische, getalenteerde radiobuurvrouw Eunice Nahuis met een heerlijke uitzending van Brandstof. Vol met leuke gasten. En Eunice, ja, wie schuift er zometeen bij jou aan?
1: Nou, mijn eerste gast is Bert Dokter. Je weet wel, die nuchtere Groninger die zonder blikken of blozen naar Rusland reist, ook nu. En hij heeft weer zulke toffe verhalen over hun werk voor moeders en kinderen. En dat in de context van een oorlog. Het is echt heel bijzonder. Zeker blijven luisteren.
0: Nou, dat gaan we zeker doen. Eunice, dank je wel. Heel veel plezier zometeen met Brandstof. Ik wens je een hele mooie zaterdag. Een gezegende zondag. Dit is Cici Winans. Dit is Birdie.

0: pakje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
3: Appetito.
2: Appetito.
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
10: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
11: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdesheils.nl/vrijwilliger.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 10 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het tankstation in Horen, waar vannacht een auto tegenaan klapte, blijft voorlopig gesloten. Bij de botsing vielen een dode en 2 gewonden. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De auto vloog in brand en omstanders verleenden eerste hulp, meldt de politie. Bestuurder van de auto is aangehouden omdat hij onder invloed was. De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland komen dit weekend weer terug. Alarmcentrale Eurocross heeft ambulances met verpleegkundigen die kant op gestuurd. Een groot aantal buspassagiers raakte licht gewond, maar 10 mensen zijn er slechter aan toe. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Bij een steekpartij op het Amsterdamse Rembrandtplein is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was op straat. Omdat het voor de politie onduidelijk is wat er precies is gebeurd, is die op zoek naar getuigen. En dan het weer van Weer Online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Daar wordt het 22 graden, in het noorden 19. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Je kunt heel veel vragen hebben over het leven. Ja, en als je er niks meer van begrijpt, kan alleen al het bestaan van God een geruststelling zijn. Zometeen hoor je Filippa Henna in Brandstof.
16: You still rain and you're still God.
17: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet en Zeepeldruiven. 1+1 gratis. Becel, bakproducten en Kuipen. Ook 1+1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
19: Doe het lekker zelf,
18: dat zeg ik.
20: Kun je lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
19: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
21: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
22: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
23: Mama, wanneer komt papa thuis?
24: Honderden Chinese christenen zitten gevangen vanwege hun geloof. Net als de vader van deze jongen. SDOK steunt christenen en hun gezinnen die in China gevangen zitten. Ontdek meer op sdok.nl.
25: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
26: Fans van Voordeel.
25: Aldi.
27: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
25: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
26: Fans van voordeel,
25: Aldi.
28: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mission Possible Nederland en OMF. Brandstof.
29: Met Eunice Nahuis.
28: Het christelijke radiostation.

0: Denise Nahuis.
1: Hey, goedemorgen. Went het al, de zaterdag opstarten met Lucas? Ja, voor mij wel. Wat een gespreid bedje. En over bedje gesproken, ben jij er al lang uit of doe je het heel rustig aan? Nou, je kunt je hoe dan ook klaarmaken voor een heel hoopvol gesprek. Ja, je verwacht het misschien niet, maar de hoop komt uit Rusland. Bert Dokter van Mission Possible is net terug en hij was bij de opening van een nieuw opvangcentrum voor moeders en kinderen. Wat hij daar hoorde is bijzonder indrukwekkend en jij gaat het zo van hem horen. Eerst muziek van Marcel en Lydia Zimmer.

0: Kyrie, Eleison, Marcel en Lydia Zimmer. Er zijn niet veel Nederlanders die nog naar Rusland reizen. Hij doet het wel, Bert Dokter van Mission Possible. En gelukkig is hij ook weer veilig teruggekeerd. Bert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat was de reden om naar Rusland toe te gaan?
1: Ja, de hoofdreden was een opening van ons nieuwe centrum net buiten Omsk. Een centrum voor opvang van moeders en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld.
0: Ja, en hoe ging dat? Kon je gewoon het land binnenkomen zonder problemen?
1: Ja, dat gaat op zich goed. Ik word wel altijd uit de rij gehaald vanwege mijn buitenlandse paspoort. En dan moet je wachten op een interview. En dat duurde dit keer wel heel erg lang. Maar een paar korte vragen. En ik had mijn oude paspoort nog bij me. Dus ze zagen dat ik vaker in Rusland was geweest. En ik mocht gewoon door zonder problemen.
0: Ja, maar dan zit je dus te wachten op zo'n interview. Je weet niet hoe lang dat duurt. Wat gaat er dan door jou heen?
1: Ja, nou, ik hou er eigenlijk geen rekening mee dat ik terug word gestuurd.
0: Nee?
1: Nee, die kans is denk ik klein. Ook omdat ik dus al vaker daar ben geweest. Maar ik heb wel eens een interview meegemaakt dat het wel iets wat vervelend is.

0: kinderen. Waarom hebben zij die opvang nodig?
1: Ja, het is natuurlijk al jaren een groot probleem, huiselijk geweld in Eerdersland. En we zien het eigenlijk alleen maar toenemen. En vanuit de overheid wordt er ook wel iets gedaan. En er zijn wel een aantal andere organisaties die iets doen. Maar ja, echt langdurige opvang, waar die vrouwen terecht kunnen met hun probleem en hun kinderen. Ja, dat is er bijna niet.
0: Mm.
1: En ja, vaak is het ook niet voor moeders en kinderen. Dus vaak wordt gezegd van, zet je kind maar in een weeshuis en dan vinden wij wel een plek voor jou. Nou, daar zitten die moeders ook niet op te wachten.
0: Nee,
1: en wij bieden dus die opvang wel aan.
0: Mm. En hoe komen vrouwen in zulke situaties terecht? Want nou ja, we kennen ze ook in Nederland, maar de cijfers die zijn, ja, dat is gewoon eigenlijk bizar. Het is heel hoog, hè?
1: Ja, klopt. En eigenlijk heeft niemand daar echt een heel duidelijk antwoord op. Wat natuurlijk meespeelt is de situatie in Rusland. Zeker ja, na de val van de Sovjet-Unie. Dat veel mannen ja, ook niet wisten hoe ze zich moesten manifesteren. Hoe ze voor hun gezin konden zorgen. Je hebt natuurlijk sowieso altijd al een vrij hoog alcoholgebruik, misbruik in Rusland. Wat natuurlijk ook heel veel invloed heeft op het gezin. En ja, nu zit je natuurlijk met de situatie in Oekraïne. Waar heel veel mannen terugkomen, getraumatiseerd. En wij zien ook echt een toename in aanvragen voor opvang.
0: Ja, vanwege de oorlog.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: En wat bieden jullie voor hulp aan in de opvanghuizen?
1: Ja, we bieden een heel jaar aan. Het is een heel traject. Dus het is opvang, onderdak, eten, drinken, kleding, medische verzorging. Zeg maar het hele pakket. We zorgen voor documenten, dat mensen zich kunnen registreren. Zodat ze ook toegang hebben tot medische zorg. Dat ze hun kinderen op school kunnen plaatsen. Maar vooral ook geestelijke ondersteuning. Want ja, die vrouwen hebben natuurlijk te maken met trauma's. En wij bieden die ondersteuning aan. Dus we hebben psychologen ook in dienst. Die mensen kunnen helpen. Veel geestelijke ondersteuning. Dus het is eigenlijk een heel, heel geestelijk programma met dagopeningen, dagsluitingen, veel gebed. En ja, voor heel veel vrouwen is het nieuw.
0: Ja.
1: Ja,
0: dus echt je leven weer op de rit krijgen, maar dus ook heel veel nieuwe input.
1: Ja.
0: Hoe verandert het leven voor hen door de opvang?
1: Nou, dat is echt een dag en nacht verschil. Het is voor heel veel vrouwen in het begin vrij moeilijk. Omdat ze dus in een hele andere omgeving terechtkomen. Minder privacy, want ja, je zit met meerdere vrouwen op één kamer. Dus de ruimtes zijn beperkt, veel kinderen. En ja, je doet heel veel samen. Maar dat is juist de kracht van het programma. Want er zitten dus ook al vrouwen die al langer in het programma zitten. Die het begin al hebben doorgemaakt. En ja, die weten waar het over gaat. En die kunnen die vrouwen die net binnenkomen heel erg goed ondersteunen. En ja, wij zien echt hele grote verschillen. Vrouwen die zeg maar soms zelfs een einde aan hun leven willen maken. Die nu weer gewoon een nieuw begin zien.
0: Mm.
1: En wij kunnen ervoor zorgen dat ook de kinderen die al in een wezens waren geplaatst, dat die weer terug worden geplaatst bij de moeder zelf.
0: Wow. En is er dan voor hen ook een nieuwe start mogelijk?
1: Ja, ja, dat zien we heel veel. Ja. Ja, we zien heel veel vrouwen die het programma afmaken, die zijn in staat om een nieuwe start te maken. Dat gaat soms met vallen en opstaan. We hebben zoals weer teruggaat na een jaar. Dat ze dan teruggaan naar hun eigen omgeving en proberen leven weer op te starten. En dat het dan misgaat. Maar ze zijn altijd weer welkom. Wat wij doen is, we koppelen ze altijd aan een kerk in hun woonplaats. Of in de plaats waar ze gaan wonen. En vandaar krijgen ze dan ook ondersteuning. Dus ze staan er nooit alleen voor als ze bij ons weggaan.
0: Ja, in dit alles denk je inderdaad van, hey, wat doet inderdaad de kerk? Maar ook misschien wel, wat is de rol van de overheid hierbij? Betekenen zij iets voor deze vrouwen?
1: Nou, in zoverre, kijk, de overheid heeft natuurlijk ook jeugdzorg en kinderbescherming en noem maar op. Sociale voorzieningen. Maar ja, die zijn heel erg gericht op het geven van sancties. Dus die zien dat er wat misgaat in het gezin. En dat krijgen ze dan door via de school. Of via andere kanalen. En ja, dan bezoeken ze die gezinnen en ja, dan geven ze waarschuwingen. En zo'n waarschuwing kan ertoe leiden dat het uiteindelijk dat je de voogdij over je eigen kind verliest.
0: Okay.
1: Maar ze bieden niet echt concrete oplossingen aan. Want dat is natuurlijk enorm, dat kost heel veel tijd, energie, geld. En ja, dat hebben ze gewoon niet beschikbaar. Die capaciteit hebben ze niet.
0: Extra bijzonder dus dat bij jullie opening, begrijp ik, van het nieuwe opvangcentrum juist iemand van de overheid erbij was?
1: Ja, meerdere mensen zelfs. Ja, daar waren we zelf ook best wel verbaasd over. Blij verrast, om zo maar te zeggen. Want ja, wij proberen natuurlijk altijd goede contacten te hebben met die lokale overheden. Daar ben je ook van afhankelijk. He, want het gaat om kinderen, op school plaatsen en medische zorg, noem maar op. Dus je hebt ook documenten nodig die de overheid af moet geven. Maar we zien echt een toename van in toenadering van de overheid in onze projecten. Dus ze kunnen heel erg waarderen wat wij doen. En dat komt mede, denk ik, ook doordat ze zien dat er

0: ja, de nood gewoon hoog is. En dat ze zelf niet echt een oplossing kunnen bieden. Maar organisaties zoals Mission Possible kan dat wel.
1: Ja, en vinden ze dat dan nog lastig dat jullie dat vanuit christelijk motief doen?
0: We zijn natuurlijk vooral verbonden met de protestantse beweging, om zo maar te zeggen. Niet de Russische orthodoxe kerk. En ja, daar ligt het best wel gevoelig. Maar ja, we hebben niet, tot nu toe niet gezien dat het echt een drempel is voor hun.
1: Ja.
0: Wij zien een toenemende ondersteuning.
1: Ja, en dat maakt het dus een hele bijzondere opening. Ook door allerlei getuigenissen van vrouwen uit jullie opvanghuis. En zometeen hoor ik daar graag meer over van je. We gaan eerst naar muziek, het inmiddels bekende nummer van Dean, Armen naar omhoog. En dit is het prachtige Oh to See the Dawn, Stuart Townend.

0: Dien, armen naar omhoog. Overleven of tot rust komen. Daar zit een groot verschil tussen. En het is wat Mission Possible wil betekenen voor vrouwen en kinderen in Rusland. Zij hebben te maken met allerlei soorten problemen. Denk aan huiselijk geweld, verslavingen, gebroken gezinnen. En onlangs heeft Mission Possible een nieuw opvanghuis geopend in Omsk. En Bert Dokter die was daarbij. Ja Bert, hoe was deze opening? Hoe zag het eruit?
1: Ja, eigenlijk heel feestelijk. Ja, ze hadden het gebouw mooi versierd, blauwe en witte ballonnen, een rood lint natuurlijk, een grote tent erachter gezet. En ja, er waren echt heel veel mensen. Dus vanuit de overheid dus, onze eigen mensen waren er ook. We hadden heel veel eigen collega's uitgenodigd van al onze projecten in Rusland. Dat konden we mooi combineren met een training die we hun hebben gegeven. Ja. En veel mensen uit de buurt. En ook lokale donoren, dus het was een groot feest.
0: En had je dat verwacht, dat er zoveel mensen zouden komen?
1: Ik zelf niet, nee. Ik denk dat er zeker 150 mensen waren. En ik denk dat het gewoon een kleine bijeenkomst voor Mission Possible, zeg maar. Maar nee, ze had het groot aangepakt. En heel veel mensen zijn op de uitnodiging ingegaan.
0: Mm. En heel veel mensen hebben dus ook het verhaal gehoord van een aantal vrouwen die hun getuigenis deelden uit het opvangcentrum. En daar is ook Irina bij. Wat is haar verhaal?
1: Ja, Irina die kennen wij al een aantal jaar. En die is zo'n 3 jaar geleden bij ons in opvang terechtgekomen. En ja, Irina komt zelf uit een gebroken gezin. En kreeg een relatie met een jongen, ook uit een gebroken gezin. Dus dat is al niet een hele goede start. En ze raakte zwanger, maar hij kreeg losse handjes. Kwam aan alcohol, dat was bij hem al een probleem, maar dat werd steeds erger. Drugs. En ja, begon haar te slaan. Dus echt huiselijk geweld. En ja, dat heeft ze een tijdje volgehouden. En ja, tot het niet meer kon. Dus zij kwam hoogzwanger bij ons in het centrum.
0: Afschuwelijk. Het is ook zo. Ja, ik kan het bijna niet onder woorden brengen. Een zwangere vrouw die op deze manier wordt mishandeld. Het gaat tegen alles in, hè?
1: Ja, klopt. Klopt, ja. Ja. En het vreemde, wat ik altijd vreemd vind, is dat die vrouw dat nog zo lang volhouden, om zo maar te zeggen. Ja. En dat ze hopen dat het altijd nog wel weer goed komt. Ja, dan biedt hij weer zijn excuses aan en dan gaat het weer een tijdje goed. Maar je weet gewoon, er zijn grenzen overtreden. En ja, zonder hulp komt het nooit meer goed.
0: Ja, dat is echt hoop tegen beter weten in, hè? Je wilt dat gezin bij elkaar houden.
1: Ja, ja. Maar de ervaring leert dat niet gaat gebeuren zonder hulp van buitenaf.
0: Mm. Nee. Ze komt bij jullie terecht?
1: Ja, en ze heeft bij ons in opvang gezeten en dat is heel goed verlopen. Haar kindje is ook bij ons in opvang geboren, dus dat was heel erg leuk. En we hebben daar ook bij geholpen. Want wat ik al zei, gebroken gezin, dus weinig ondersteuning vanuit de familie. En ja, eigenlijk stond ze er helemaal alleen voor. Maar ze heeft nu haar nieuwe familie gevonden in ons centrum. Ze heeft geen contact meer met haar vriend, haar vorige vriend. Die is volgens haar ook vertrokken richting Oekraïne en ja, zijn lot is onbekend. En ja, dat is natuurlijk alweer een tijdje geleden. En ik kan vertellen, sinds een week na de opening is ze getrouwd met iemand uit het dorp daar. Dus,
0: en het gaat goed?
1: Dat gaat goed, ja. Mm. Ja.
0: Wat vertelde ze aan al die mensen over wat het haar gebracht heeft?
1: Nou, ze heeft dus eerst verteld hoe ze daar terecht is gekomen. De omstandigheden die ik net schetste. Maar daarna ook wat het programma voor haar heeft gedaan. En vooral de rol van God in het programma. En dat ze daar Jezus heeft leren kennen. En dat juist dat haar heeft geholpen om haar leven weer op de rails te krijgen. En ja, dat verhaal sloeg heel erg aan. En naast haar waren er nog 3 vrouwen die hun verhaal deden. En ja, dat was emotioneel. Hè. Ik zag echt tranen in de ogen bij de mensen die in de zaal zaten. En ook van mensen dus vanuit de overheid, die dus zien wat er mogelijk is als je zo'n soort programma hebt. Ja. En dat je mensen echt kunt helpen.
0: Je vertelde net dat de overheid eigenlijk ook vaak een andere rol speelt. Meer van sancties, gezinnen juist uit elkaar halen.
1: Ja.
0: Hoe bijzonder is het dat jullie dus een plek kunnen bieden voor deze vrouwen en die kinderen? Veiligheid, ze horen het evangelie. En dan is dit ook nog een rimpeleffect. Nee, een mega-effect lijkt mij.
1: Enorm, ja. Ja. En dat ziet de overheid dus ook. En dat vinden ze ook heel erg mooi. Want het is niet zo dat ze met plezier een gezin uit elkaar halen. Hun weten ook dat als je een kind in een weeshuis stopt, dat niet echt een oplossing is. Maar goed, wat ik al zei, het kost enorm veel tijd en energie en ook geld om 1 vrouw te helpen.
0: Ja.
1: Dat is niet eenvoudig. En hun hebben die capaciteiten gewoon niet. En hun hele instelling is daar ook niet op ingesteld.
0: Ja, en jullie laten dus zien dat het op een andere manier kan. En als ik het heb over jullie, dan is het niet per se een Nederlandse organisatie die alles doet, hè?
1: Nee. Alles wordt daar gedaan door de Russen zelf. Wij ondersteunen het met kennis en financiën. Maar er wordt ook heel veel lokaal gedoneerd.
0: Is dat ook de kracht?
1: Dat is ook de kracht, ja. Ja, we zien heel veel vrijwilligers die meedraaien. Maar ook er zijn mensen vanuit het bedrijfsleven die ondersteunen. Het gebouw dat we daar hebben gerenoveerd is voor een groot gedeelte gedaan met financiële middelen uit het land zelf.
0: Ja.
1: Of met vrijwilligers die het werk hebben gedaan.
0: Hoe belangrijk vind jij dat? Dat het echt vanuit daar gebeurt?
1: Ja, dat is voor ons heel erg belangrijk. Eigenlijk is dat een voorwaarde. Dus wij gaan nooit een project 100% financieren. Het moet echt gedragen worden door de lokale gemeenschap zelf. Het moet ook een eigen initiatief zijn. En ja, in Rusland gaat het steeds beter en beter. En we zien zelfs vanuit de overheid dat er financiële steun wordt geboden, hier en daar.
0: Ja, dus het is niet zo dat je vanuit Nederland maar begint met financieren. Nee, er moet daar iets ontstaan.
1: Ja, dat is het initiatief. En zo is het ook in Omsk gebeurd. Het is wel leuk om te vertellen, want het project is gebeurd doordat een vrouw met twee kinderen en twee tassen onder de arm bij de kerk kwam. En die zei van, ja, ik kan niet meer naar huis, ook vanwege huiselijk geweld.
0: Mm.
1: En die kerk heeft dat opgepakt. Het is maar een klein kerkje en er zitten misschien 40 mensen in de kerk. En die hebben die vrouw geholpen. Maar toen kwam er nog één en nog één. En toen zijn ze op zoek gegaan van dit is gewoon een groot probleem. Hier moeten we wat mee. En ze kwamen bij ons in Mission Possible als best terecht. Ja, via internet zagen ze dat er al zo'n soort programma was.
0: Ja.
1: Contact opgenomen, stage gelopen, programma gekopieerd, zeg maar. En ja, een huisje gehuurd. En zo is het begonnen, 7 jaar geleden.
0: Mooi toch, om te zien wat er nu staat.
1: Enorm, ja. Ja, zeker in die korte tijd. Want ja, er staat nu een heel team.
0: Ja, en hoeveel vrouwen kunnen jullie daar helpen?
1: In Omsk kunnen we nu, even kijken, 16 vrouwen onderdak bieden. Ja, hangt een beetje af van de gezinssamenstelling, hoeveel kinderen ze meenemen. Maar we hebben 16 bedden daar, ja.
0: Ja, en een week lang opvang, ik zat even bij jullie op de site te kijken, dat kost dan €85. Ja, en ik denk dat mensen daar gerust voor mogen doneren, of niet?
1: Zeker weten, ja. Ja, het geld komt goed terecht. En wat ik al zei, via dit project kunnen we mensen het evangelie brengen. En mensen die nemen het geloof ook aan.
0: Ja. Ja, bijzondere verhalen zeg, vanuit Rusland dus. Als je hieraan wil bijdragen, kijk dan op missionpossible.nl. Bert Dokter, dankjewel voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Zometeen nog een bijzonder verhaal over evangelie delen. In een land, wat ik eigenlijk niet mag zeggen. En waarom dat zo spannend is, dat wordt je vanzelf duidelijk.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store.

0: Ik vind het zo'n raak nummer. Albert Smelt en Dakloos in het huis van God. En daarvoor hoorde je, ja, het sluit hier wel prachtig bij aan, For the One, Brian en Jen Johnson. Op hun 55ste en 46ste een avontuur ingaan. Een stap die ze al eens eerder namen, toen met jonge kinderen. Ja, nu zijn die oud genoeg om thuis te blijven. Steph en Marley. Het zijn niet hun echte namen, maar zo zal ik ze noemen vanwege de veiligheid. Ze worden uitgezonden namens OMF. En dat is een zendingsorganisatie die de kerk wil dienen en het evangelie wil delen in Oost-Azië. Steph en Marley, welkom.
1: Dankjewel.
2: Bedankt.
0: Ja, ieder verhaal over zending begint met een voorzichtig verlangen of een droom die al jaren, soms van kind af aan, al bestaat. Marley, in welke categorie val jij?
1: Bij mij stond het dus niet echt op mijn lijstje toen ik daar ooit over nadacht. Nee,
0: en
1: helemaal
0: Steph?
1: Niet.
2: Ja, bij mij ontstond het verlangen op wat latere leeftijd. Een beetje de napuberteit. Daar kan ik, als je wil iets over vertellen eventueel.
0: Zeker, maar ik vind het verschil al mooi om even te markeren. Want Marley, jij zegt helemaal niet. Oké, en dan jouw verhaal, Steph.
2: Ja, nou, ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Heel behoudend. Heb gewoon meegedraaid. Catechisatie naar de kerk. Totdat ik denk ik ging studeren in de grote stad. En ja, dan zie je toch wel dat je soort losgeweekt wordt van je wortels. Of misschien anders gezegd, dat je nagedenken van, ja, wat zijn eigenlijk mijn wortels? En ik noemde het wel eens, ik had toen het idee dat één been uit de kerk was en het andere heel snel onderweg om er ook uit te gaan. Maar toch liet God me niet los. Dat merkte ik als ik naar de kerk ging. Maar dat merkte ik ook als ik ging naar school ging.
0: Hoe merkte je dat dan?
2: Ik ben naar de Hogere Zeevaartschool gegaan, dus ik zou gaan varen. En ik zat in het tweede jaar, het ging fantastisch. Sterrenkunde en stuurmanskunst, echt. Ik vond het heerlijk, een fantastisch vak.
0: Wow.
2: Het was echt helemaal to the point. Maar ik dacht wel van, ik moet stage gaan lopen. Toen dacht ik, dan moet ik de Wereldzee op. Niet dat ik daar bang voor was, maar ik dacht wel van, oké, kan ik de vrijheid aan in de avonds? Heel apart misschien, maar op zondag werken. Dat waren vragen, daar kwam ik soort niet uit.
0: En de havens, daar bedoel je mee, ja, dat kan een ruig leven zijn,
2: ja,
0: hè?
2: Ja. Zeker. Ja. En dat vond ik toen wel apart. Dat deelde ik met medestudenten. Dat ik zei, eigenlijk krijg ik er geen rust op. En dan zeiden hele stoere jongens zeiden van, nou, dan moet je je hart volgen. Dan moet je er dus hiermee niet mee doorgaan. Toen dacht ik van, oké, dit is niet jouw stem, hier moet ik iets mee.
0: Mm. Ja. En ergens op dit bestaan kwam jij in het plaatje, toch, Marley?
1: Dat klopt, maar toen was Steph al wel een paar stappen verder.
0: Ja, want wat zag jij? Wat was er veranderd in de tussentijd?
1: Ja, wij hebben elkaar ontmoet op een koorreis in Praag. En Steph, we zongen in een christelijk koor. Dus hij was daar ook bij aanwezig. Had ook al wel keuzes gemaakt. Zat op dat moment al bijna op beleidingscatechese, denk ik.
0: Ja, dat klinkt al wel als een verandering inderdaad. Van zeevaartschool naar zingen op een koor.
2: Klopt. Ja, op dat koor belandde ik via een buurmeisje. Die kent mij al vanaf de lagere school. En die zei op een gegeven moment bestaan met vragen van, joh, ga mee naar koor. Toen dacht ik, oh. Dus ik had het een keer beloofd. Van, nou, dat doe ik wel. Maar ja, wat je belooft moet je ook doen. Dus dat heb ik gedaan. En zingen heb ik altijd al leuk gevonden. Dus dat was helemaal fijn. En dat zijn allemaal kleine stapjes die denk ik geleid hebben tot te buigen voor de majesteit van onze koning. Dat is wel mooi geweest.
0: Eigenlijk heel geleidelijk aangegaan dus.
2: Zeker, ja.
0: Ja, bijzonder.
2: Ja, gehoorzamen op de keuzes die hij voorschotelt. En kijken wat het effect is op je leven. En dat was wel goed. Bracht rust. Ja.
0: Een heel proces dus, wat jij hebt meegekregen, Marley. Want lijkt het een beetje op waar jij vandaan komt? Of was het voor jou een nieuwe wereld?
1: Nee, het was voor mij geen nieuwe wereld. Ik ben opgevoed in ook een positief christelijk gezin. Volgens de traditie eigenlijk alle stappen gedaan. Reformatorische school, reformatorische middelbare school. Een opleiding tot verpleegkundige, ook nog in een christelijk ziekenhuis. Dus voor mij was het, ik was er niet tegen, maar ik was ook niet met mijn hart voor. Dus ik deed gewoon keurig volgens de traditie wat er van me werd verwacht. En toen ik Steph ontmoette, was ik eigenlijk op het punt dat ik ook uit huis ging. En we hebben elkaar heel veel gezien en gesproken toen. En al vrij snel een huis samengekocht en trouwplannen gemaakt.
0: Ja, en toen groeiden jullie samen toe naar dus jezelf beschikbaar stellen voor een zending. Dat is nogal een grote stap die ik maak, want jij begon dit gesprek met, nou, daar was ik helemaal niet mee bezig. Tot op een gegeven moment de zin klonk, ga je netjes de traditie volgen of ga je mij volgen met een hoofdletter?
1: Ja, dat klopt. En dat kwam eigenlijk via beleidniscatechese op mijn pad. En terwijl ik een avond zat voor te bereiden over de Heilige Geest, ja, sprak de Heilige Geest op die manier tot mij. En ik heb dat echt ervaren als ja, volgen van de traditie of God volgen. En dat was eigenlijk toch niet een hele moeilijke keuze op dat moment.
0: Oh, wauw. Maar tijdens dus die beleidniscategorisatie merkte jij, oké, dit is de Heilige Geest.
1: Ja, meer tijdens het voorbereiden van de avond over de Heilige Geest. Mm. Was ik dat hoofdstuk aan het lezen. En toen kwam dat echt zo tot me. En ik weet nog dat ik toen achter de piano stapte en het ook beleidde van ja, ik wil u volgen. Heel mijn leven.
0: Ja, ja. Als dat geen belijdenis is, dan weet ik het ook niet meer.
1: Ja, nee. Ja. Nee.
0: En jullie verhaal ging samen verder. Laten we dit eventjes vasthouden en dan zometeen de stap maken. Want hoe het verhaal verder ging, en dat is de moeite waard om te beluisteren, hoor je in het volgende uur van Brandstof. Dit is Keith.

0: fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslilepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
11: Smint.
14: Boost yourself.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP nieuws van 11 uur.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De eerste Nederlanders die min of meer betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn onderweg naar huis. Een bus met 8 mensen is vertrokken uit Oostenrijk. Daar waren ze op vakantie. 4 van hen zaten niet in de bus. Ze waren niet mee op excursie naar Zwitserland toen die verongelukte. De politie in Maassluis heeft vannacht een waarschuwingsschot gelost toen hij moest ingrijpen na een vechtpartij. Een agent dacht een vuurwapen gezien te hebben en zette de achtervolging in toen een paar verdachten er met de auto vandoor gingen. Er werd een schot gelost, maar een vuurwapen werd niet gevonden. De Franse politie denkt aan opzet bij het treinongeluk gisteravond in het noordwesten van Frankrijk, meldt persbureau AFP. Het was al bekend dat er iets van ijzer op de rails lag waarop de trein was gebotst en dat kan er dus zijn opgelegd. Ruim 40 mensen raakten gewond. Een vrouw is er slecht aan toe. En dan het weer van weer online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Daar wordt het 22 graden. In het noorden 19. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Er staan een paar files op de A12. Vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontroles. Er staat file vanaf knooppunt Ouddijk. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is een vrachtwagen met oplegger vastkomen te zitten onder een viaduct. Op die oplegger staat een chalet. Ter hoogte van de afrit De Bilt zijn nu 2 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. Omrijden kan ook richting Utrecht via Hilversum over de A1 en de A27. Op de A65 van Tilburg naar Den Bosch is het druk tussen Tilburg en de afrit Oosterwijk. Daar is de vertraging bijna 10 minuten.
19: Mooie persoonlijke verhalen van 2 zendelingen die teruggaan naar Oost-Azië. Dat staat je te wachten in uur 2 van Brandstof. En deze knaller.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Nog 309.000.
20: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
21: 7 sturen.
20: Alcantara bekleding.
22: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
22: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
23: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
26: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
27: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
28: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
29: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
28: Oh, en nu niet?
29: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
28: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
30: Allerlaatste week karwei ruimt op en op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
31: Brandstof.
32: Met Denise Nahuis.
31: Het christelijke radiostation.

0: En kon je stil blijven zitten? Was niet de bedoeling, hè? Elevation Worship, ze riep je op om te springen. Nou, je kan ook bewegen vanaf je stoel en dat kan ik uit ervaring vertellen. Praise!
1: Brandstof met Eunice Nahuis.
0: Leuk dat je erbij bent. Ga je netjes de traditie volgen of ga je mij met een hoofdletter volgen? Een vraag die veel losmaakte bij Marley en Stef. Je hoorde net voor 11 uur hoe ze elkaar en God leerden kennen. En dat er een verlangen ontstond om beschikbaar te zijn voor zending. Inmiddels kunnen ze je prachtige verhalen vertellen vanaf het zendingsveld. Maar daar komen we zo. Ja, Stef, hoe zijn jullie aan de slag gegaan met dat verlangen om de zending in te gaan?
2: Ja, grote vraag.
0: Wat was stap 1?
2: Stap 1 was, wat ik hiervoor vertelde, is dat ik mijn leven geborgen vond bij de Heer Jezus. En als reactie heb ik gezegd van, als u het wil gebruiken, dan mag u het helemaal gebruiken of gedeeltelijk. U zegt het maar, ik ben beschikbaar. Ben ik daar heel actief mee aan de slag gegaan? Nee. Ik heb wel gedacht, dat is een belijdenis in mijn hart. Die spreek ik uit en die herhaal ik. En als er mogelijkheden komen, dan ben ik beschikbaar. Dat is, zo heb ik me opgesteld.
0: Ja, jij bent een man van, als je een belofte doet, dan kom je hem ook na, ja.
2: Dat probeer ik, ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Vervolgens zijn jullie volgens mij wel stappen gaan ondernemen. Bij jullie dominee, wat zei hij?
3: Ja, daar ging ook nog wel even wat aan vooraf. Ik heb altijd tegen Stef gezegd, mooi dat jij zulke verlangens hebt en daar een stukje beschikbaarheid in toont. Maar ik denk wel dat we beide een roeping nodig hebben om daarmee op pad te gaan. En zo leefden we eigenlijk ook gewoon ons leven. We hebben 2 kinderen in die tijd gekregen. We hebben ons huis nog behoorlijk verbouwd. En eigenlijk in een dienst waarin een dominee bij ons bevestigd werd, waar het ging over, ik zal u vissers van mensen maken. Ja, sloeg die tekst bij mij echt naar binnen. En ik ging daarmee naar huis. En dat bleef eigenlijk wekenlang wel een beetje sudderen. En dat heb ik wel met Stef gedeeld. Dat ik zei van, ja, we kunnen dit ook niet, ik kan dit niet naast me neerleggen. Dit blijft zo. En dat hebben we in gebed gebracht eerst. En daarmee zijn we naar de dominee gegaan.
0: Ja, en Stef, jij stond te juichen?
2: Ik vond het een bevestiging. Ik ben een beetje een rustig persoon, zullen we zeggen. Ik dacht van, weet je, ja. Ik heb A gezegd en soms moet je wat langer wachten. Soms gaat het heel snel. En nu wil de Heer dat we de volgende stap nemen.
0: Ja.
2: Dan gaan we aan zijn hand. Dat is goed. Dat is prima.
0: En de dominee had wel een wijs advies, toch?
2: Ja. Ja, ook ik vond het wel mooi dat hij zei van, fijn dat jullie hier zijn. We hebben het in gebed neergelegd. Wel echt een man die ook echt wel ons hart ook kon raken. Dat was goed. En toen zei hij ook van, ja, ik weet niet of Marley het al gezegd heeft net. Maar hij zei van, nou weet je, ja, een GZB of een OMF, die gaan jou niet benaderen. Mm-hmm. Dus je zult zelf stappen moeten nemen. En doe dat. En hou mij op de hoogte. En zo is dat eigenlijk van, eerst naar een kleine zendsorganisatie gegroeid naar een kerkenraad, een gemeente, familie en vrienden. En zie je uiteindelijk dat je weg mag gaan. Dus zo'n soort geleidelijk groeiproces.
0: Ja. We kunnen niet zeggen naar welk land jullie toen zijn uitgezonden. Waarom eigenlijk niet?
2: Het is een land uit Zuidoost-Azië, want daar werkt natuurlijk OMF. En in diverse van deze landen is het verboden om te evangeliseren. Omdat je daar, als dat bekend wordt, dan schaadt het jou persoonlijk. Oftewel, je gaat terug naar huis. Maar ook de mensen waar je mee samenwerkt, schaadt het ook. Dus het heeft kan een veel dieper effect hebben dan dat wij vanaf hier kunnen bedenken. Dus je moet daar voorzichtig mee zijn.
0: Hoe kan het hen schaden dan?
2: Bijvoorbeeld persoonlijk. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken, stel in een kleine stad, daar is een actieve kerk, die gaat actief evangeliseren. En dan zou dus de burgemeester kunnen zeggen, onder druk van de bevolking, van we gaan die kerk sluiten. Die kerk gaat dicht en deze mensen mogen daar niet meer samenkomen, mogen sowieso niet meer samenkomen. En dan, dat geeft toch wel een behoorlijk groter effect dan alleen maar een persoon die weg moet.
0: Ja. Het lijkt me ook wel een spanningsveld, want dan ga je met een missie naar dat land toe. Kun je daar wel of niet open over zijn? Hoe werkt dat in de praktijk, Marley?
3: Nou, de eerste keer dat we daar waren, was Stef op een visum dat vrij openlijk wel kon. En werkten we ook samen met de kerk. Dus ik heb daar niet persoonlijk heel veel spanning rondom ervaren. Wij zeggen ook altijd, zendeling ben je niet alleen maar op het zendingsveld, maar je bent christen in de omgeving waar je op dat moment leeft. Dus ook hier proberen wij gewoon christen te zijn. Op ons werk, in de kerk, buiten de kerk, in de buurt. En ook dat deden we in dat bewuste land. En dat land willen we nu niet noemen, omdat we nu op een ander soort visum ook hopen uitgezonden te worden.
4: Ah, oké. Ja. Die missie die jullie daar hadden, we hebben natuurlijk veel te kort om daar recht aan te doen aan die periode. Want hoe lang zijn jullie er geweest?
2: Ruim vier jaar.
4: En hoe werd daarop gereageerd? Heb je een voorbeeld van iemand waarvan je denkt, ja, als ik iets mag zeggen over de impact van die 4 jaar, dan zou dat hem of haar zijn?
2: Ja, er zijn er heel veel. Een beetje aan de voorkant misschien. Meestal is er een behoorlijk bedrag mee gemoeid waarom je uitgaat. Dat werd gedeeld met de kerkenraad, met de diaconie. En ja, toen dacht ik ook van wow, wat een bedrag. Dus ik heb het in gebed neergelegd, was het een soort vergeten. Ik denk van, dit kan ik niet aan. Toen kwam ik kort later, pas binnen een week volgens mij, reed ik langs een paar huizen en daar loopt een diaken en die roept naar mij, het komt voor elkaar. Toen dacht ik, het komt voor elkaar. Ik mis hem even, wat heb je het over? Oh, wacht even, het bedrag. Nou, het kwam inderdaad voor elkaar. Ze hadden er over vergaderd, over nagedacht en het was inderdaad mogelijk om uit te zenden. Deze man is ook bij ons geweest. Ik denk 3 jaar later of zo, denk ik. En maakte ook opmerking. Was echt wel een reislustig man, ook voor zijn werk.
4: Ja.
2: En was mooi om te horen wat hij daar ook zag. Mooi dat het werk wat jullie mogen doen. Zomaar een impactverhaal. Maar misschien heb jij er ondertussen ook nog eentje, Marley.
3: Ja, zeker. Ik vind het wel mooi dat je Nederland nu verbindt eigenlijk aan het land waar we heen gaan. En we merken ook dat mensen hier ook een stukje impact ervaren. Maar ik denk wel aan een vrouw waar ik mee samengewerkt heb 4 jaar lang in een groep van vrijwilligers. Zij is ze is christelijk opgevoed. Ooit door haar huwelijk is ze overgegaan naar de andere godsdienst. En dat was ook niet anders mogelijk. Ze heeft haar man daarin gehoorzaamd. En zo een aantal jaar getrouwd geweest. Kinderen ook gekregen. In de traditie van de

0: En op een gegeven moment wordt haar man heel erg ziek. En ja, je merkte gewoon dat daar dan toch vaak een stuk verlegenheid bij komt kijken hoe ze daarmee om moeten gaan. En haar man heeft dus aan haar gevraagd: wil je alsjeblieft voor me bidden in de naam van Jezus?
1: Oh, en dat is heel ongebruikelijk.
0: Dat is zeker heel ongebruikelijk. Wij deden dat wel met de mensen waarmee we samenwerkten. We hadden een groep van 12, 13 vrouwen waarmee we de dorpen ingingen om een stukje medische hulp te bieden. Mm-hmm. En we rustten hen ook toe op het gebied van gezondheidszorg. En tijdens die ontmoetingen baden we altijd in de naam van Jezus met hun. En later vertelde zij dat haar ook weer een soort van wakker heeft gemaakt. Van wacht even, de naam van Jezus heeft wel kracht.
1: Mooi.
0: Ja.
1: En dan hoop ik natuurlijk nu dat je kan zeggen: en haar man genas.
0: Nou, dat is niet gebeurd. Haar man is wel overleden. Maar we geloven wel dat hij met vrede in zijn hart overleden is. En zij had ook zoveel vrede daarover dat ze teruggekeerd is naar het christendom. En dat ook heeft uitgedragen binnen haar schoonfamilie. En daar ook ja, natuurlijk wel wat tegenstand heeft gekregen, maar niet zo extreem als dat ze had verwacht.
1: Dat is misschien een andere uitkomst dan fysieke genezing, maar wel een hele bijzondere uitkomst.
0: Ja, dat is het precies. Ja. En daar gaat het uiteindelijk over in dit leven.
1: Ja, en in dit soort verhalen en ontmoetingen, ze staan jullie opnieuw te wachten, want jullie gaan het avontuur opnieuw aan. Zometeen meer daarover. Eerst muziek van Laura Story. Blessings komt eraan. Het lied dan, hè? Niet het programma. En dit zijn Marielle Madern en Ralph van Manen.
2: Het zijn de

0: Als zegen er heel anders blijkt uit te zien dan je had gehoopt. Laura Story. En blessings. Je moet het maar durven. Je vertrouwde omgeving achterlaten en de zending ingaan. Stef en Marley deden het al eens en gaan dat nu opnieuw doen. Ze worden namens OMF uitgezonden naar Oost-Azië. En vanwege veiligheidsredenen noemen we het land zelf niet. Ja, we horen net fantastische verhalen van jullie eerste periode. Waarom zijn jullie teruggegaan naar Nederland?
1: Ja, ik kan een aantal redenen noemen. Dan zal Marley het verder op de puntjes op de i zetten, denk ik. Mm-hmm. We hebben een aantal redenen hebben we gezien op dat moment. Sowieso een periode is meestal zo of ongeveer 4 jaar. Dus we waren aan die 4 jaar waren we. Werden gevraagd om bij te tekenen. Van, joh, nou, we zien, het werd fijn en we zouden graag willen dat jullie langer blijven. Toen speelde dat mijn vader al een paar keer behoorlijk ziek was. Een oude man. En we zagen ook de opleiding van de kinderen. De oudste zat in de laatste groep van de basisschool. We zaten te kijken van zijn er mogelijkheden. En dat was er wel, maar het werd dan toch heel veel internationaal. En ja, er speelden ook nog wat sociale dingen met mee.
2: Ja, onze dochter had bijvoorbeeld heel veel last van heimwee. En dat speelde bijna de hele uitzendperiode wel wat mee. Maar na ons verlof was dat wel echt heftiger aan het worden. En als je dan een kind van een jaar of 10 hebt die elke 2 weken huilt, ik wil terug. Ja, dan moet je wel ergens gaan luisteren. En dat hebben we ook gedeeld met OMF op dat moment. En die zeiden ook, het is gewoon goed. We gaan kijken hoe we jullie na 4 jaar gewoon op een goede manier terug kunnen laten komen. En het mooie was wel, op het moment dat onze dochter dat hoorde, daarna was de heimwee eigenlijk over. Als het ware een stip op de horizon, we gaan terug, was het ook goed. En hebben we eigenlijk het laatste jaar een heel bijzonder zegenrijk jaar gehad met elkaar.
0: Ja. Mooi. En dat zendingshart, bleef dat doorkloppen hier in Nederland?
2: Ja, op een bepaalde manier wel. We hebben altijd gezegd, we komen nu terug. Maar als God ons opnieuw roept, dan zijn we beschikbaar. Maar de 12 jaar dat we nu hier zijn, hebben we dat zendingshart gewoon laten kloppen en hebben we ons werk hier gedaan.
0: Ja, ik begrijp dat jullie betrokken waren bij weekenden van OMF, dat jullie op allerlei manieren juist ook andere zendelingen gingen ondersteunen, dus dat het echt bleef doorkloppen. Spraken jullie met je eigen kinderen nog over die tijd in het buitenland?
1: Ja, ik heb een aantal fotoboeken heb ik ook gemaakt, dus dat was die komen regelmatig eigenlijk uit de kast. Dan zie je natuurlijk de kleine kindertjes in een Aziatisch land rondlopen met alle verhalen van dien. Dat kwam zeker naar voren. Nu dus ouder geworden zijn, werden de vragen ook wat serieuzer. Hoe zou je het vinden dat? Ja, stel dat we nog eens een keer uit zouden gaan, hoe zou je er naar kijken? Nou, ik denk in het begin dat ze die vragen een beetje naast zich neerlegden. En uiteindelijk, ja, zeker onze oudste dochter, die ging daar wel op reageren. En ja, ze zeggen nu ook eigenlijk allemaal van, het is ook echt goed. Het past ook echt bij jullie, zou ik maar zeggen.
2: Nou, ja, sterker nog, Stef die is voor school wel eens in een ander land geweest, in Albanië. En hij kwam helemaal enthousiast thuis dat ze daar ook zoveel wiskundedocenten nodig hadden. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dan gelijk weer lichte paniek in mezelf voelde. Van ja, lieve help, naar Albanië, wat moeten we daar nou weer gaan doen?
0: Hij is iets te enthousiast, ja.
2: Ja, precies. Maar hij deelde dat wel heel openlijk, ook binnen ons gezin. En dat heeft wel meegeholpen aan het feit dat je op dit moment er makkelijker over praat. En dat ze ook tegen ons zeggen, ja, dit hadden we wel verwacht.
0: Ja, precies. Hadden zij eigenlijk toen ze kleiner waren door wat jullie deden in Oost-Azië?
2: Nee. En dat waren wij ons niet zo bewust. Afgelopen april, mei zijn we met z'n allen terug geweest naar het land waar we naartoe uitgezonden zijn geweest. Mm. Toen Stef dit later, op een zondagmiddag deelde Stef dit binnen ons gezin. En zei, ik zou nog wel weer eens een keer terug willen hoor. Toen had ik zoiets van, waarom zouden we dat doen? Wat ga je daar dan doen? En ik had ook gelijk weer een paar voorwaarden. Ik zeg, dan doen we een weekje dit en een weekje dat en een weekje zus. Maar goed, toen zeiden ze eigenlijk allemaal gelijk, ja, maar dan gaan we wel mee. En inmiddels, onze oudste is getrouwd. Dus haar man wilde ook heel graag kijken waar zij gewoond had. En onze tweede heeft een vriendin, die is ook mee geweest. En toen kwamen eigenlijk pas de gesprekken los over dat ze nu pas zagen wat we hebben gedaan daar. Mm. En dat waren wij ons niet zo van bewust.
3: Ja, wat waardevol dat je dit ook kan delen thuis. En dat ze dus inderdaad misschien ook wel meer begrijpen van jullie. Nou, tweede zending. Want ervaren jullie opnieuw een roeping om te gaan?
1: Ja, voor mij is dat eigenlijk, denk ik, ben dan, ja, hoe zeg je dat? Een soort stabiel persoon. Voor mij blijft dat een soort stabiele lijn. Maar dat was ook bij de eerste roeping zo. Ik ga niet alleen, zullen we zeggen. Dat kan sowieso niet, vind ik zelf. Dus het is altijd dat je dat samen moet ervaren. En dan, ja, dat je samen ook echt ervaart dat God je ook echt roept.
3: Ja.
1: En ja, dan is het fijn dat het echt concreet wordt. Dat je weet naar welk land je gaat. Dat je ongeveer een idee krijgt van dat zou je kunnen gaan doen. Nou, momenteel... Ja, zijn die dingen best helder aan het worden. En dat is wel heel mooi om naar uit te kijken eigenlijk.
3: Ja, mooi. Ik zie eigenlijk twee lijnen. Je hebt de roeping die je gewoon op je leven hebt. Je hebt het gewoon, jullie hebben allebei gezegd tegen de Heer, ik ben beschikbaar. En toch was er ook een moment, begrijp ik, tijdens een weekend waarop het wel heel hard begon te kloppen bij jou, Marley.
2: Ja, dat klopt. En dat klopte al wel wat sneller tijdens een bijbelstudie over handelingen bij ons op de vrouwenkring. Ik las daar een column voor van Marieke de Butter. En dat ging eigenlijk over dat de schellen van mensen de ogen vallen. En op dat moment ja, voelde ik... Ik denk toch dat ik dat ook kan benoemen als de Heilige Geest die op mij kwam. En die echt me een stukje kippenvel gaf. En ook weer dat gevoel gaf van je moet weer gaan. Nou ja, dat deel je dan ook weer samen met Stef natuurlijk. En later waren we ons aan het voorbereiden op een weekend voor OMF. Voor kandidaten van OMF die ook in de toekomst uitgezonden gaan worden. En we waren de catering aan het voorbereiden. Ik had daar nog even contact over met iemand van OMF aan de telefoon. En toen kon ik ook mijn mond er niet meer over houden. Mm-hmm. En toen zei ik, joh, als we nou op dat weekend zijn, hebben jullie dan ook een half uurtje voor ons? Want we willen graag delen dat God de roeping weer in ons leven legt.
3: Ja.
2: En toen zei ze, maar dit is gewoon verhoring op ons gebed. Want wij bidden eigenlijk om mensen ja, met grijze haren. In de zin van mensen met ervaring en een stukje levensbagage eigenlijk, die ook op het veld willen dienen. En ja, zo zijn we dat verder gaan uitpakken eigenlijk.
3: En zo meteen praten we door over de nieuwe tijd die jullie te wachten staat. Muziek van een duo. En we wisten denk ik niet dat het dat we dit zo goed konden gebruiken. Het is fantastisch als zij samen gaan zingen. Toby Mac en Jamie McDonald.

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anna van Oost.
3: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

laatste woord. Oh, in elk geval was onze hoop vermoord. Terwijl we zo druk pratend een heel stuk af hadden gelegd, kwam plotseling een man bij ons die meeliep op de weg.

het wet. Ze zagen Jezus als een overtreder van de wet. En wij hoopten zo dat hij het was die ons verlossen zou. Dus u begrijpt wel

0: ons sprak. Op weg naar Emmaus. De kerk dienen en het evangelie leven en delen. OMF doet dat in Oost-Azië met ruim 2000 zendingswerkers uit meer dan 40 landen. Ja, en qua Nederlandse inzending kunnen we toevoegen Stef en Marley. Je hebt ze vanochtend beter leren kennen en nu gaan we ze volgens mij bijna uitzwaaien. Want Marley, wanneer vertrekken jullie?
1: Ja, we zijn bezig om te vertrekken volgend jaar juli.
0: Oké.
1: Om te kijken of we dan klaar zijn om te gaan.
0: Ja, en wanneer ben je er klaar voor?
1: Ja, in principe zijn bijna alle punten hier in Nederland wel afgetikt. Want we krijgen allemaal lijstjes die we moeten doen. Dus dat doen wij ook keurig. En dat is bijna wel rond. En ook een field welcome hebben we ook al binnen. Dus dat betekent wel dat er een soort nog één groen vinkje moet gezet worden. En dat is ook financiële support.
0: Ah ja, maar vanuit het veld hebben ze dus al ook gezegd van nou, jullie zijn welkom.
1: Ja. Ja, en dat gaat zo in zijn werk. We hebben een gesprek gehad afgelopen mei met de field director. Hij heeft toen uitgelegd wat voor soort werk ze in dat land doen. En heeft ons gevraagd waar voel je je toe aangetrokken. En op dat moment zei hij van nou, er komt een moment dat we al jullie papieren gaan sturen naar alle teams op het veld. En als er één team aangeeft deze mensen zouden wij kunnen ontvangen. Ja. Dan heb je je field welkom binnen.
0: Kijk, en volgens mij kunnen jullie niet helemaal open zijn, hè, over wat dan die nieuwe missie wordt. Kun je daar iets van woorden aan geven of het verlangen waarmee jullie nu op reis gaan?
2: Ja, we zien wel dat we daarin verschillend zijn. Ik denk dat ik, als ik even terugkijk, dat ik met name heel veel support heb gedaan. Dus bestaande christenen toerusten, bewust maken van. Ook relaties met bijvoorbeeld een vrouw die overgegaan is naar het christendom. Van joh, je hebt ook een familie, hoe reik je uit? Dus dat is eigenlijk supporting, ondersteunend. En ja, daar waar mogelijk ook gewoon toch wel de scherpte op zoeken. Van dat je misschien ook het evangelie mag delen. En dat is spannend. Want dat is, ik zei het hiervoor al in de opname, daar moet je echt heel alert zijn. Dus dat is wel een soort spannend stukje. Maar dat is wel, ik denk ook verlangend en biddend en vragend of we die kant op mogen gaan. Dat de Heer ons stuurt misschien groot deel supporting. We gaan het zien. Dus, ja. Ik ben wel benieuwd naar wat het gaat worden.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En voor jou, Marley?
1: Ja, ik herken wel wat Stef zegt. Hij zoekt meer de misschien wel de confrontatie op. En ik zal meer ondersteunend zijn richting christenen en ook zendingswerkers.
0: Ja. En kunnen jullie aan mensen uitleggen waarom dat nodig is dat jullie die kant op gaan?
2: Nou, je ziet natuurlijk in deze Aziatische landen dat er ook heel veel kerken zijn. Maar als je heel eerlijk kijkt naar de kaart hoe dat verdeeld is, dan zie je dat het ook wel geclusterd is. Dus er zijn gebieden waar kerken zijn, waar je dus met een christen ook in aanraking zou kunnen komen. Maar ook heel veel gebieden en stammen waar gewoon het evangelie gewoon, je zou kunnen zeggen, niet is. Dus daar is een grote behoefte aan. En ook wat je merkt, is dat terug naar het supportingstukje, dat mensen ook echt bewust moeten worden dat die nood er ook echt is. Dus misschien dat onze directe uitreiking wel beperkt zal zijn, dat weet ik niet. Maar dat je wel mensen bewust maakt, we leven in een land waar zoveel mensen in duisternis leven. Ze hebben echt het licht voor Azië van God nodig.
0: Mm. En voor hoe lang gaan jullie?
1: Ja, dat zijn altijd van die vragen die ik ook wel ingewikkeld vind. In principe richten we ons op meer dan 3 jaar. En we gaan kijken waar de Heer ons dan wil hebben ook weer. Dus ook daarin zullen we gehoorzaam willen zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dan blijft het inderdaad dus zo dat jullie zeggen, wij zijn beschikbaar.
1: Ja, ik denk inderdaad dat dat onze houding is. En dat dat ook de meeste vrede in je leven geeft.
0: Mm, mooi. Ja, de vrede van boven die alleen daar vandaan kan komen. Daar hebben we al verschillende dingen over gehoord zo in dit gesprek. Ja, mooi.
1: Ik moet ook even nu terugdenken aan een moment dat we dat laatste jaar daar waren en op zondagmorgen gewoon naar de kerk gingen, zoals je hier ook naar de kerk gaat. Hè? Je pakt je spullen bij elkaar, je kinderen netjes aangekleed. En het is bijna tijd, dus hup, allemaal de auto in. En ik zie me daar dat hek nog even sluiten. En toen dacht ik, ja, dit is ons. Nu is het echt normaal geworden. En dat was dus pas in het 4e jaar dat ik echt voelde van dit is echt onze plek. En daarmee denk ik ook wel aan de komende uitzending. Denk van hoeveel tijd zullen we nodig hebben om ook weer op die manier daar thuis te voelen. Mm. En die tijd moeten we ook gewoon weer nemen.
0: Ja, hoe kunnen wij hier in Nederland jullie en jullie missie ondersteunen?
2: Ja, ik denk dat ik moest net ook al denken aan een plaatje wat OMF laat zien. Dus dan heb je allerlei stapjes, vinklijstjes, nou, psychologische test, medische test, financiën. Nou, noem het maar helemaal op. Heel rijtje. En dan zie je zo'n gezinnetje in het midden staan. Dus in dit geval dan ons tweetal, allemaal eromheen. En dan wel mooi, dan komt de volgende slide. En dan gaat dat gezinnetje ook aan de kant. De tweetal gaat aan de kant. En dan komt het, ja, de Bijbel en de kruis komt centraal te staan. Dus ik denk dat daar ligt denk ik ook de vraag ook naar, nou, naar jullie als luisteraar. Wil je zendingswerk steunen? Dan is het, ja, het is God-centered. Hij vraagt dat van ons. Natuurlijk zitten daar mensen achter, die gebruikt hij ook. Maar het is in principe, ja, Missio Dei. Het is, ja, hij is in het midden.
1: Ja, dus dan gaat het vooral ook over gebed. En gebed hebben we allemaal nodig. Hè? Ook christenen hier in Nederland die het evangelie delen. Maar we hebben ook wel ervaren, als je in een ander land werkt, dan is daar de Satan ook aanwezig. En die hebben wij ook duidelijk gevoeld op sommige plekken. Echt de kracht van de boze die je tegen probeert te werken. En dat begint heel vaak al in jezelf. Dat je gaat twijfelen. Dat je denkt van, wat doe ik hier eigenlijk? Zeker als er dingen in Nederland op afstand gebeuren. Dat je denkt van, ja, wat doe ik hier nou eigenlijk? En waarom ben ik hier? Ik ben ook maar een mens. Maar dan, je merkt als je dan gedragen wordt door gebed, dat je wel weer moed krijgt iedere dag. En ja, dan gaat het inderdaad over God.
3: Ja.
1: Die voor ons uitgaat ook. En met ons mee, ja.
3: Ja. Geschud tegen die pijlen die afgevuurd worden.
1: Zeker, ja. Zeker. Ja. Ja.
3: Nou, bijzonder om jullie te leren kennen vanochtend. En om een beetje mee te leven met wat er in het verleden gebeurd is. En met jullie nieuwe avontuur. Op omf.nl, daar staat meer informatie voor als je denkt, ik wil er meer vanaf weten. Ja, en Stef en Marley, dank jullie wel voor jullie komst. En een hele goede tijd gewenst in Oost-Azië.
1: Dankjewel.
2: Jullie ook bedankt.

Wat is dit fijne muziek, hè? Daar rol je zo mee het Godsdienst Radio Worship Weekend in. Lee Nash en Savior, Like a Shepherd. Ja, en dat Godsdienst Radio Worship Weekend, daarin word je zo meteen getrakteerd met de muziek van Adrian Snell. En dit is ook erg fijn. Ademproject.

0: doodadoo.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Pas je eindelijk het perfecte

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Pai Catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
2: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
4: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De 5 mensen die om het leven kwamen bij het ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn allemaal ouder dan 70, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken, en komen uit verschillende plaatsen. De bus waarin ze zaten reed eergisteren door een vangrail en kwam op zijn kant naast de weg terecht. Ondertussen zijn de eerste mensen die met de bus op vakantie waren onderweg naar huis. Alarmcentrale Eurocross heeft een bus geregeld en 8 mensen kunnen daarin mee. 4 van hen raakten gewond bij het ongeluk, maar maken het wel goed. Ook 2 ambulances zijn onderweg om mensen op te halen. De familie van Jade Kops wordt lastiggevallen en soms zelfs bedreigd. Zo erg dat haar zusje niet naar haar graf durft. Dat vertellen haar ouders aan een lokale omroep. Mensen accepteren niet dat de familie geen contact wil, zegt haar vader. De 19-jarige Jade overleed in april aan kanker en deelde er veel over op social media. En dan het weer van Weer Online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon schijnt in het zuiden. Het wordt 19 tot 22 graden. Later vanmiddag meer bewolking. Morgen eerst regen en daarna klaart het op. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB. Er staan een paar lange files. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Hoevelaken en Barneveld 20 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht zit een vrachtwagen vast onder een viaduct. Bij de afrit De Bilt zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Omrijden kan ook via de A1 en de A27. En op de A12 vanuit Arnhem sta je bijna een kwartier in de file door de Duitse grenscontroles.
9: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
16: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
18: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
19: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
20: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
21: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
22: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
23: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein. Dit is het Worship Weekend.
24: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias-belijdende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbelijdendejoden.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
7: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
8: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
9: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 1 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De 5 Nederlanders die afgelopen week bij het busongeluk in Zwitserland omkwamen, zijn 4 vrouwen en een man. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken komen ze uit verschillende plaatsen en waren ze allemaal ouder dan 70. Een groep Nederlanders was op vakantie in Oostenrijk. Tijdens een excursie naar Zwitserland crashte de bus. Er is straks een klimaatmars in Amsterdam. Die gaat vanaf de Dam naar het Museumplein. Doel is om aandacht te vragen voor schone energie en af te stappen van fossiele brandstoffen. Eerste mensen hebben zich al verzameld op de Dam. Er zijn straks eerst speeches en ook trainen artiesten op, zoals Somjeu. Reform UK, de partij van Nigel Farage, heeft de grootste donatie ooit uit de Britse geschiedenis gekregen. Een cryptomuntenmagnaat doneert iets meer dan €40 miljoen. De giften die Reform UK krijgt, liggen onder de loep. Zo loopt er een onderzoek of de partij met het accepteren van donaties de regels niet overtreedt. En dan het weer van weer online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon schijnt in het zuiden. Het wordt 19 tot 22 graden. Later vanmiddag meer bewolking. Morgen eerst regen. Daarna klaart het op. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Er staan onder meer files in Noord-Holland. Met name aan de zuidkant van Amsterdam. Door werkzaamheden aan de A9. Die is in beide richtingen dicht. Grenscontroles veroorzaken ook extra reistijd. Bijvoorbeeld op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens met Duitsland doe je er een kwartier langer over. De A76 vanuit Geleen. In het zuiden sta je voor de grens ook een kwartier in de file. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen heb je ook een kwartier oponthoud bij Rilland. Dat heeft te maken met werkzaamheden bij knooppunt Markiezaat op de A4.
14: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie.
15: Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
18: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish & Fun en Groente Idee 1+1 gratis. En alle Jan ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
21: Jongens, eten!
22: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
27: Nog 309.000.
28: Oké, elektrisch en garantie?
29: 7 sturen.
28: Alcantara bekleding.
30: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
31: Kijk eens, gevonden.
30: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
32: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
33: Het christelijke radiostation. Groot.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app.
3: In de app

0: zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
5: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 2 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Brabant is een flinke hoeveelheid illegaal vuurwerk onderschept. Politie hield in Geffen een busje aan dat nogal slingerde. Ze voerden duizenden stuks illegaal vuurwerk in dozen en ook levensgevaarlijke cobra's. Bestuurder had in een loods verderop ook drugs en airsoftwapens die leken op echte. De man is aangehouden. De club van supportersverenigingen baalt van de nieuwe KNVB-maatregelen om het afsteken van vuurwerk aan te pakken. Voortaan moet een wedstrijd direct worden gestaakt zodra er vuurwerk op het veld komt. Nu krijgt één persoon de macht om de dag van een vol stadion te verpesten, zeggen de verenigingen. De emotie wint, vinden ze. Vanaf de Dam in Amsterdam zijn duizenden mensen begonnen aan de klimaatmars. Ze hebben borden bij zich die terugkijken op de afgelopen hete zomer. Dit was de koudste zomer van de rest van je leven, staat erop. Ze roepen op om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en huizen te verduurzamen. Eindpunt is het Museumplein. En dan het weer van weer online. Een mix van wolken en zon met 19 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Vanavond bewolkt en later regen. Morgen begint regenachtig, later opklaringen. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB.
15: Op dit moment staat er 85 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merk je op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Muiderberg en knooppunt Watergraafsmeer rijdt het langzaam. Dat heeft alles te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A4 rijdt het langzaam. Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer kun je er 10 minuten bij optellen. Op de A58 berg op Zoom richting Vlissingen is het druk tussen knooppunt Markiezaten en Rilland. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A4. Je doet er een kwartier langer over. Dan nog Duitse grenscontroles op de A76 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg doe je er 15 minuten langer over.
16: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
14: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
17: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
18: Wat er ook gebeurt, ik blijf prekken.
19: Veel Chinese kerken moesten de laatste jaren hun deuren sluiten. SDOK werkt met moedige voorgangers die trouw blijven aan Jezus, ondanks de risico's. Ontdek meer op sdok.nl.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
17: Fans van voordeel,
14: Aldi.
20: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
21: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
22: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
23: Dit is het Worship Weekend.
24: Het christelijke radiostation.

0: instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
3: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Het christelijke radiostation.
1: Worship Weekend.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
1: Social Deal deals die je niet mag missen.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 3 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Ondanks allerlei maatregelen om de koopkracht overeind te houden, gaan we volgend jaar miljarden meer belasting betalen. 4 miljard blijkt uit gelekte Prinsjesdagstukken. Dat betekent dat voor de meeste mensen de koopkracht er met 0,2% op achteruit gaat. Mensen met de laagste inkomens gaan er wel iets op vooruit. Na een zomer met hoge temperaturen en bosbranden laat het kabinet te weinig van zich horen over het klimaat. Dat is de kritiek van linkse Kamerleden die meelopen met de klimaatmars in Amsterdam. Dit was het moment om actie te ondernemen. Je kunt niet steeds op de snoesknop drukken, zeggen de Kamerleden van onder meer Pro en Volt. Een flinke vuurwerkvangst gisteravond in Brabant. Toen een bestelbus aan de kant werd gezet omdat die slingerde, werd een partij van duizenden stuks illegaal vuurwerk gevonden. De bestuurder bleek in een gehuurde loods iets verderop ook wapens, drugs en nog meer vuurwerk te hebben liggen. Hij is aangehouden en vastgezet. En dan het weer van Weer Online. Wolken, maar ook zon en het is 19 tot 22 graden. Vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen eerst nog grijs en nat, later opklaringen en hooguit 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Op dit moment worden er files gemeld op de A2 richting Amsterdam. Tussen Apkoude en knooppunt Amstel doe je er 10 minuten langer over. Ook op de A4 Den Haag richting Amsterdam loopt het verkeer vertraging op. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer is je vertraging 5 minuten. De meeste vertraging op dit moment door een ongeluk op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten Oost en Nieuwegein zijn 2 rijstroken dicht en je vertraging 40 minuten.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen?
15: Drakentemmen in het Verre Oosten?
16: Of nee, juichen voor Oranje!
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Gamma!
11: bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
20: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
19: Oh, en nu niet?
20: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
19: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
21: Nog 309.000.
22: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
23: 7 stuurder.
22: Alcantara bekleding.
24: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
25: Kijk eens, gevonden.
24: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
28: Dit is het Worship Weekend.
29: Het christelijke radiostation.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuwsradio-app.
3: In de app

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 4 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De klimaatmars in Amsterdam heeft volgens de organisatie zo'n 40.000 deelnemers getrokken. 3 jaar geleden liepen bij de vorige mars nog ruim dubbel zoveel mensen mee. De mars startte om 2 uur en ging van de Dam naar het Museumplein, waar het programma tot 5 uur duurt. Er staan allerlei kraampjes en er is muziek door een DJ. Komend jaar gaan we 4 miljard meer belasting betalen, valt te lezen in gelekte Prinsjesdagstukken. En in de jaren daarna loopt het op tot het dubbele. Het gevolg is dat maatregelen die de koopkracht overeind moeten houden veel minder effect hebben. Voor de gemiddelde Nederlander daalt die volgend jaar zelfs iets. Problemen bij de kustwacht, want door een storing liggen hun radiosystemen er al de hele dag uit. Dat betekent dat schepen niet met de kustwacht kunnen communiceren en dat noodberichten niet doorkomen. De Belgische en Duitse kustwacht springen bij door het noodkanaal af te luisteren. De storing ontstond bij onderhoudswerk. En dan het weer van Weer Online. Wolken en zon en het is 19 tot 22 graden. Vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen eerst nog grijs en nat, later opklaringen en hooguit 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB.
12: Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Je hebt ook een kleine 10 minuten vertraging door een ongeluk op de A10 Ring Oost richting Volendam. Tussen afrit Amsterdam Centrum en Durgerdam rijdt het langzaam. De rechterrijstrook is er dicht. Dan nog de A58, Bergen op Zoom richting Vlissingen. Door de wegwerkzaamheden op de A4 rijdt het verkeer om. En dat merk je vooral tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Je hebt hier 30 minuten vertraging.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
15: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg.
11: zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
17: Albert Heijn. Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen zonder gedoe. Keukendesign.nl.
18: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
20: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
21: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
22: Is het Worship Weekend.
23: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouwd bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Bij catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Elektrisch en garantie?
6: 7 stuurlen.
5: Alcantara bekleding. En,
7: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 5 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Boeren willen op Prinsjesdag op meerdere plekken protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat zegt actiegroep Farmers Defence Force in een video op YouTube. Als we nu niet samen gas geven, kunnen we straks minimaal de helft van ons vee opruimen, zegt voorman Van den Oever. Er zouden geen acties in Den Haag komen. Aan de klimaatmars in Amsterdam en de manifestatie die volgde hebben zo'n 40.000 mensen meegedaan. Dat is een schatting van de organisatie. Politie en gemeente zeggen niks over aantallen. Een paar jaar geleden deden er 2 keer zoveel mensen mee. De mars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Het dodental door de brand op een veerboot in de Filipijnen is flink opgelopen. Aan boord van het uitgebrande schip zijn nog eens 41 lichamen gevonden en daarmee stijgt het aantal slachtoffers naar 76. De veerboot vloog woensdag in brand toen die 7,5 kilometer uit de kust voer. Pas gisteren kon de brandweer aan boord om onderzoek te doen. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog een mix van wolken en zon, maar vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen eerst nog grijs en nat, later opklaringen. En 's middags wordt het hooguit 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
14: Op dit moment loopt het verkeer op verschillende plaatsen vertraging op. Dat is onder andere het geval op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Amsterdam Zuidoost en knooppunt Amstel rijdt het langzaam. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag sta je vast tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 10 minuten vertraging. Ook op de A58 richting Vlissingen is het al heel de dag druk. Dat heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A4. Tussen knooppunt Markiezaat en Rilland 40 minuten extra reistijd. Dan nog een file op de N375 Zwartsluis richting Pessen. Tussen Zwartsluis en de aansluiting met de A32 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito. Nu.
6: superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
18: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
21: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
22: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapming Dagstein.
23: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
24: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
25: Dit is het Worship Weekend.
26: Het christelijke radiostation.

0: toepassend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
1: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
2: Wanneer je mijn kinderen thuis leert dat ze wie ze zijn in God, en op school krijgen ze dat niet te horen. Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
3: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze, via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: pakketje halen.
1: Check.
0: Lunch met de kleinkinderen.
1: Check.
0: Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus en Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
7: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar 22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 6 uur.
12: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Farmers Defence Force roept boeren op om op Prinsjesdag te gaan protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Anders gaan die niet van tafel, zegt voorzitter Van den Oever in een YouTube-video. Hoe de acties eruit komen te zien wordt volgens de Telegraaf pas op het laatste moment duidelijk. De storing in de radiosystemen van de kustwacht is voorbij. Sinds vanmorgen vroeg konden schepen niet met de kustwacht communiceren en ook nood- en navigatieberichten kwamen niet door. De problemen ontstonden na gepland onderhoud. Onder meer de Belgische en Duitse kustwacht hielpen door geregeld het noodkanaal af te luisteren. De politie in Flevoland zoekt getuigen van een brand in een school in Lelystad, melden meerdere media. Gisteren werd bij het gebouw een gestolen scooter in brand gestoken en de vlammen sloegen al snel over. Het pand liep flink wat schade op. Twee mannen zijn aangehouden. Onderzocht wordt wat zij met de diefstal en de brand te maken hebben. En dan het weer van Weer Online. Vanavond raakt het bewolkt en vanuit het westen volgt regen. Aan zee waait het flink. Vannacht gaat het op meer plaatsen regenen en verder is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten nog wat regen en een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
17: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
18: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
19: Zeg het!
18: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
20: Vervolging in China neemt toe. SDOK steunt christenen die gevangen zitten. Voor 10 euro geef je 1 dag steun aan een familie van een gevangen christen in China. Help je mee? Ga naar sdok.nl.
21: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Dit is het Worship Weekend.
10: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio-app
0: in de App Store.

0: Ralph Vermaanen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsvoorchrist.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
5: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
10: Sokken, Billy! Dat moet sneller.
11: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
12: Grootnieuws Radio.
13: Het christelijke radiostation.
12: Het ANP-nieuws van 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De vereniging Eigen Huis heeft de laatste weken honderden klachten gekregen over de verkoop van thuisbatterijen, meldt het programma Kassa. Mensen voelen zich gedwongen te betalen of zeggen dat het rendement veel te positief wordt voorgespiegeld. Thuisbatterijen zijn populair nu de salderingsregeling op zonnepanelen verdwijnt. De radiostoring bij de kustwacht is voorbij. Vanmorgen vroeg ging het mis toen er onderhoud werd gepleegd. Urenlang was er geen verbinding met de marifoonkanalen van schepen en ook konden er geen noodberichten worden verzonden en ontvangen. Tijdens de storing werd het noodkanaal gemonitord door onder meer verkeerscentrales en kustwachten in de buurlanden. Zangeres Celine Dion heeft een van haar fans het moment van zijn leven bezorgd. Hij stond bij haar hotel in Parijs, waar ze vanavond optreedt, en toen hij haar zag, vroeg hij haar iets met hem te zingen. Dat weigerde ze eerst, maar deed het later toch, omdat ze de stem van de jongen zo mooi vond. En dan het weer van Weer Online. De bewolking neemt toe en vanuit het westen volgt de regen. Aan zee waait het flink. Vannacht is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten wat regen en een graad of 20. En dat was het ANP Nieuws.
12: Grootnieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
16: Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud.
17: Zometeen
12: het heerlijk loflied.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
18: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
19: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
18: Fans van voordeel,
15: Aldi.
20: In Israël wonen ongeveer 20.000 Messias beleidende Joden. Zij geloven in Jezus als hun redder. De kleine gemeenten willen graag veel betekenen in de Israëlische samenleving. Zij hebben onze hulp nodig om maaltijden te geven en te evangeliseren. Uw steun helpt hen verder. Ga naar messiasbeleidendejoden.nl.
21: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
23: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Elke avond vanaf 7 uur.
25: De mooiste kerk- en koormuziek.
24: Het christelijke radiostation.

0: Witter dan sneeuw is gebaseerd op Psalm 51, oorspronkelijk geschreven voor The Psalm Project. We hoorden nu christelijk koor Jechtel Jui.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede zaterdagavond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is Het Heerlijk Loflied, aflevering 861. Vanavond een interview met Arjan Wouters, dirigent van mannenensemble Espressione. Deze week ons blijde klanken koor van de week. En met Jan-Peter Theo spreek ik over muziek van de Cambridge Singers. Verder horen we onder meer het christelijk mannenkoor De Lofzang uit Heerde, het christelijk sliederesmannenkoor Ichtes en het christelijk mannenkoor Assen. Zij zingen een lied dat we in Nederland vooral kennen als Al wat adem heeft. Gebaseerd op Psalm 150. Zij zingen het in het Duits met soliste Nico Rochot. En dat is het lied Loop den Herrn der Welt. MUZIEK

0: Instrumentaal gespeeld, het anthem uit de musical Chess. Het is te vinden op het online album Hymn to Freedom van Arjan en Edith Post met organist Harm Hoeven.
1: Het Blijde Klanken, koor van de week.
2: Deze week Mannenensemble Espressione.
0: Afgelopen week hebben we op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken veel muziek gehoord van Mannenensemble Espressione. Dat is logisch, want zij waren ons Blijde Klanken koor van de week. Vandaag ga ik daarover in gesprek met de dirigent. Dat is Arjan Wouters. Arjan, goedenavond.
3: Goedenavond, Hans.
0: Ja, we hebben dus heel veel mooie liederen gehoord en dat blijft ook maar doorgaan. Maar ik wil eerst even terugpakken naar de laatste keer dat je hier in de studio was. Toen eindigde ons gesprek met een vraag waar op dat moment geen antwoord op was. Namelijk, wanneer komt het nieuwe album? Jij zei misschien wordt dat eind 2026, maar misschien ook niet. Is daar inmiddels meer over te zeggen?
3: Ja, volgens mij staat het nu op de laatste week januari uit mijn hoofd gezegd.
0: Dus begin volgend jaar moet het ongeveer...
3: Ja, zeker.
0: Is het een en ander al wel opgenomen?
3: Alles is opgenomen.
0: Oké, ja. Maar waarom moet het dan nog zo?
3: Nou, we willen gewoon toch de juiste aandacht geven aan het proces van montage en het mixen. En we zetten ook video's op YouTube. Mm-hmm. Dus daar hebben we een heel plan voor. Dus er komen nu één voor één komen de liederen van dat album al op YouTube.
0: Ja.
3: En dus eens in de drie weken ongeveer. Dus dan krijg je sneak... sneak peek op YouTube en dan januari het hele album.
0: Januari is het compleet. Welk gevoel heb je erbij bij die serie liederen die nu zijn opgenomen?
3: Nou, wat ik er wel bij moet zeggen, het is een live album. Mm-hmm. Dus als uitgangspunt is echt het live concert wat we hebben gegeven afgelopen zomer in Den Haag. Tijdens het zomerconcert.
0: Mm-hmm.
3: Dat programma was eigenlijk... moet ik even terugdenken, hoor. Wat was het thema ook weer? Volgens mij zat er niet echt per se een thema achter... Of een bepaalde gedachte qua inhoud. Maar wel gewoon een vertrouwde mix van nieuwe liederen... nieuwe bewerkingen.
0: Mm-hmm.
3: Maar ook gewoon een greep naar bekende liederen... in een nieuw jasje of vertrouwd.
0: Als ik dan even een vergelijking maak tussen... een aantal jaar geleden hebben jullie Volume 1 gemaakt, het eerste album. De tweede was iets ingetogener. Ik denk dat dat een mooie omschrijving is. Ietsje saaier misschien ook, als ik het oneerbiedig zeg. Hoe zit dat met de derde?
3: Ja, wat saai. Ja. Nee, inderdaad. Ik denk dat we met album 1 echt met iets vernieuwends kwamen. Mm. Ook wat, een wat lichter bezetting soms. Het tweede album was misschien wat traditioneler. Ik denk dat we nu weer een beetje in het midden belanden, ja. Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Want om dat bij de tweede album toch even te benoemen... is dat ook gewoon omdat zij daar heel goed in zijn? Iets langere lijnen, iets gedragener?
3: Het is een beetje gewoon het proces wat je doormaakt als koor. Mm-hmm. We zijn nu 10 jaar bezig en je start op een bepaalde manier. Dat was toen was dat geweldig. Maar je probeert ook eens even een nieuw pad in te slaan en dingen uit te proberen. Dus bijvoorbeeld echt een traditionele psalmbewerking, mm-hmm. dat deden we niet zo vaak. Dus we hebben op een zeker moment ook gewoon gedacht van... En er kwam ook vraag naar vanuit het ensemble. Kun je nou gewoon eens Vaste Rots van Mijn Behoud zingen?
0: Ja.
3: Of Psalm 42 van Klaas en Mulder. En dan hadden we een zangavond en dan gingen we dat gewoon doen.
0: Mm-hmm.
3: Ja, dat was dan eigenlijk ook hartstikke mooi, zeg maar.
0: Ja. Terecht zeg je, het is ook de ontwikkeling en de zoektocht naar wie zijn we, hoe willen we klinken. Heb jij toen het koor of het ensemble begon 10 jaar geleden, had je toen wel ergens een stip op de horizon dat je dacht, op een zeker moment zou het mooi zijn als wij ongeveer klinken als? Of had je daar een beeld van? Of zeg je, dit is echt het avontuur dat we met elkaar aan het lopen zijn?
3: Van beide wat, denk ik. Ik had toen de tijd, dacht ik van, vooral aan vernieuwend zijn.
0: Mm-hmm.
3: Vernieuwend. We moeten vernieuwend zijn, want er is al genoeg van hetzelfde. Ja, en in de loop van de jaren dan ontwikkelt zich dat ook. Je hebt ook te maken met het publiek, hè? Dus mensen komen naar je concerten en je krijgt terug wat mensen ervan vinden. Dus als ik nu een programma maak voor een concert, dan doe je dat ook niet alleen maar voor jezelf, omdat je zelf mooi vindt, maar wat verwacht het publiek van ons? En dus te luisteren zijn mensen die luisteren dagelijks naar onze muziek. Ja. En dan krijgen we ook feedback van soms. Na een concert van, joh, ik miste dit nummer. Of ja, waarom stond er maar één psalm op? Of die reacties krijg je gewoon. Dus daar probeer je nu ook rekening mee te houden.
0: Ja, maar laat je oren dan altijd hangen naar het publiek? Of heb je ook een bepaalde richting dat je zegt, oké, maar dat was een bewuste keuze om het op deze manier te doen?
3: Ik denk dat we eigenlijk waar we nu staan in de ontwikkeling,

0: of geestelijk lied te laten horen. Maar ja, ook bijvoorbeeld iets van het Engelse of Amerikaanse Sela. Mm-hmm. Gewoon in een wat lichter stijl. Het kan allebei, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus ja, ik denk dat ook tekent. Het is gewoon voor wat wij doen. Dus ja, zowel die traditionele psalm als het lichtere, de lichtere liedbewerking is allebei een bewuste keuze, zou ik zeggen.
1: Ja, er zijn een paar dingen die je zegt. Enerzijds, we zijn als koor, als ensemble nu 10 jaar onderweg. We zoeken onze eigen route. Soms luisteren we ook naar wat het publiek daarover zegt. Ondertussen merk ik dat ook andere koren of ensembles nog wel eens jullie kant op kijken. Van, hey, wat zijn zij aan het doen? Twee vragen daarover. 1, voel je je een soort pionier? En 2, vind je er wat van dat er jullie kant op gekeken wordt? Voelt dat als druk, bijvoorbeeld?
0: Ja. Hoe zie ik dat? Ja, nee, ik denk dat wij juist, of ik in ieder geval persoonlijk, maar wij ook met elkaar, het ontgaat je een beetje. Je hoort het wel eens, natuurlijk. Mm-hmm. Dat mensen naar je kijken of interesse hebben in de muziek die je doet. Dat laatste, dat is vooral superleuk.
1: Ja.
0: Dus even op je tweede vraag antwoord gevend. Eigenlijk is dat superleuk. Ja. Nee, die druk heb ik eigenlijk nooit echt ervaren. We doen gewoon ons ding en dit vinden wij leuk, zeg maar. Mm. En het is inderdaad, het is misschien net iets anders, zoals andere het koor het altijd hebben aangevlogen.
1: Ja.
0: Maar ja, dat staat eigenlijk los van wat andere mensen van je verwachten of van je willen. Mm. We zijn wel echt gewoon op een hele pure manier begonnen. En dat sloeg aan, zeg maar. Dus ja, dat is eigenlijk toch het enige wat we gewoon doen, is ons eigen ding. Ja.
1: Ja. Heb je het idee dat dat heel vernieuwend was? Want als ik zelf denk even aan de ensembles die er voorheen waren. Dan denk bijvoorbeeld aan die van Pieter-Jan Leuzink. Dat toch vaak wat bombastischer dan wat Espersione nu doet. Was dat,
0: ja.
1: Ik zeg, nu hoeft niet een tegenreactie te zijn, maar iets waarin je zegt, dat wilden wij echt bewust anders hebben?
0: Ja, dat denk ik wel. Echt het hele, echt het kleinschalige behouden. Transparante koorklank.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk wat, als je kijkt naar vergelijkbare ensembles van vergelijkbare grootte, zeg maar, in onze kringen van de afgelopen jaren, dan was vooral echt de nou, neem bijvoorbeeld inderdaad het Urker, wat is dat?
1: Het Urkerman ensemble.
0: Ja. Dan hoor je, zeg maar, 10 solisten hoor je dan naast elkaar staan.
1: Ja.
0: Dus hele goede stemmen en die hoor je ook allemaal heel goed.
1: Ja.
0: En ik had toen de tijd, toen we met Espersione begonnen, had ik echt zoiets van, ja, ik wil gewoon dat het hele, ook al zijn het misschien allemaal stuk voor stuk goede solisten, het moet gewoon als één stem klinken. Gewoon die eenheid of die transparantie, zeg maar.
1: Ja.
0: Als je gaat staan bulderen met elkaar, dan is het ook, dan valt zo'n wat lichter lied, valt dan ook iets minder op zijn plek, zeg maar. Dan heb je echt totaal iets anders. Dus ik denk met bijvoorbeeld het eerste album Majesty, bijvoorbeeld. Of Eens komt de dag. Dat was dan weer van Josh Groban een bewerking.
1: Ja.
0: Dat toen de tijd wel echt opviel als zijn toch vernieuwend. Van hey, dat doet niemand.
1: Hey, laten we even naar het jubileumconcert kijken. 26 september gaat het gebeuren. Dan vieren jullie dat jullie 10 jaar onderweg zijn. Hoe is het feestelijk aspect hierin verweven? Het vierende?
0: Het vierende. Nou, we hebben sowieso heel veel gasten uitgenodigd.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat kijk, wij worden gewoon ondersteund door heel veel trouwe sponsoren, vaste gasten. Daarin zijn veel uitnodigingen verstuurd. Mensen die 's middags wel mogen komen. Alvast even een napje en een drankje met ons doen. Het is gewoon allemaal iets persoonlijker, zeg maar, op dat vlak. Ze proberen er wel echt een feestje van te maken. En we hebben natuurlijk Elise Manna uitgenodigd,
1: mm-hmm,
0: als gastsoliste. Krijgen wij ook een heel feestelijk gevoel van.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat zo'n jubileum

0: Maar ook een moment dat je denkt, oh, we pakken even wat liederen uit de beginjaren erbij.
1: Ja. Nou, we hebben dus ook wat oud-leden. Of eigenlijk alle oud-leden die nu van het ensemble af zijn, die hebben we ook uitgenodigd. En okay. We zullen dan ook een blok met liederen gaan zingen waar hun ook aansluiten.
0: Oh, okay.
1: Dus dat wordt wel leuk. Dan heb je bijvoorbeeld Psalm 63 van ons is bekend. Of wat ik net noemde, Eens komt de dag. Dus dan vormen we een blokje van even terug in de tijd. Mm-hmm. Waar het allemaal begon. En dan sluiten die oud-leden ook aan. En dan, wat dat betreft, dan laten we het eventjes los dat het allemaal misschien perfect moet zijn. Want we hebben dan geen repetitie met elkaar natuurlijk. Maar...
0: Gewoon even de nostalgie.
1: Ja, gewoon de nostalgie. En,
0: Dan gaat het concert plaatsvinden in de Gouden Kerk van Gouda. Daar passen best wel wat mensen in. Verwacht je dat het vol raakt?
1: Nou, op het moment zijn we uitverkocht, maar... Oh. Dat ik begreep ook dat het...
0: rekbaar is.
1: Ja, nou, er moest nog even precies uitgemeten worden hoeveel stoelen er nou konden staan. Oh, dus misschien dat er nog een kleine 30 kaarten vrijkomen. Maar in principe...
0: Maar vol is het, gaat
1: ja,
0: het zeker
1: zijn. Het is sowieso vol, ja.
0: Kijk, heerlijk. Ja. Nou, voor iedereen die toch even wil checken hoe dat zit... ga naar de website mannenensemble-espressione.nl. We hebben het over het jubileumconcert van... Nou, als blijde klank een koor van de week. Het mannenensemble Espressione, 26 september aanstaande. Ik wens je heel veel voorbereidingsvreugde bij dat concert. En natuurlijk ook met het goed naluisteren van de opnames van de nieuwe plaat. Arjan Wouters, dank je wel.
1: Ja, dank je wel.

Een lied over de wijze en dwaze maagden uit het oratorium Het Nieuw Jeruzalem werd gezongen door Jubilate Deo uit Woudenberg en het christelijk jongerenkoor Deum Fidentes. En daarvoor hoorde je nieuwe muziek van mannenensemble Espressione, ook te vinden op YouTube, dus met beeld erbij. Het nieuwe lied Deliver Us, The Lord's Prayer. Ik sprak erover, over het ensemble met Arjen Wouters, de dirigent. Over een minuutje of 20 weten we wie het nieuwe Blijde Klanken koor van de week gaat zijn. Maar eerst luisteren we naar dit bekende lied, Grote God, wij loven u. Een mooie uitvoering van het christelijk mannenkoor De Lofzang uit Heerde, onder leiding van Jacob Schenk.

0: Standaard.
1: Op de Muziekstandaard ligt vanavond een uitvoering van het lied Every Time I Feel the Spirit. Het wordt gezongen door de Cambridge Singers, natuurlijk onder leiding van de componist John Rutter. Dat is een keuze voor vanavond van Jan-Peter Theo. Die zit hier tegenover me. Jan-Peter, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Nou hebben we het in het verleden wel vaker over John Rutter gehad. Dus misschien is hij ook wel een beetje jouw go-to componist. Omdat je weet dat het eigenlijk altijd mooi is.
2: Ja, ergens wel. Alles wat Rutter schrijft is goed.
1: Alles?
2: Ja, vind ik eigenlijk wel. Kijk, natuurlijk voor alles geldt. Als je een hele avond Rutter luistert, dan zou je zelf denken van, ik geloof dat ik dat eerder gehoord heb. Maar dat geldt voor heel veel componisten.
1: Ja.
2: Hij schrijft gewoon pakkende melodieën. En hele mooie orkestarrangementen. En hij kan dat zelf ook heel goed uitvoeren. Dus ja, ik word altijd wel enthousiast van wat ik van Rutter hoor.
1: Nou zijn er tientallen, zo niet honderden liederen waar we uit hadden kunnen kiezen.
2: Ja.
1: Of jij eigenlijk. En op de een of andere manier is je keuze gevallen op Every Time I Feel the Spirit. Waar zit dat in?
2: Ja, het is een wat onbekender werk van Rutter. Veel koorwerken van Rutter. Nou, The Lord Bless You and Keep You. Al die bekende Rutter classics, zeg maar. Die zijn heel makkelijk in kleine bezetting uit te voeren. Dit Every Time is een onderdeel van een grotere cyclus. 7 Negro Spirituals. Feel the Spirit heet die cyclus. En dit is eigenlijk alleen maar in grote bezetting uit te voeren. Dus groot koor, compleet orkest. Jaren geleden heb ik dit stuk voor het eerst zelf mogen begeleiden. Daarvoor kende ik het helemaal niet. Nee. Ik was toen, ik denk nog niet eens 18, want ik kan me nog herinneren dat ik door mijn ouders bij het concert ben gebracht. Ik had nog geen rijbewijs en het was te ver weg om te fietsen. En dat was in Pernis met een koor en dat zong De Schepping van Bredewoud en op een jubileumconcert. En die hadden van tevoren geconstateerd, we vinden het eigenlijk net te kort om daar een heel jubileumconcert mee te vullen. Dus we gaan er nog wat leuke muziek bij doen. En als we dan toch al een orkest hebben zitten en we hebben een sopraan als solist, waarom zouden we dan niet wat deeltjes zingen uit Feel the Spirit van Rutter?
1: Oh,
2: en ik kende dat dus helemaal niet. En ik kreeg ook alleen maar een orgelpartij opgestuurd en die orgelpartij is redelijk sumier. Dus ik had ook niet zoveel beeld hoe het moest gaan klinken. En toen gingen we dat ter plekke repeteren met dat orkest erbij, een hele goede solist. En ik dacht, dit is mooie muziek.
1: Ja.
2: Dus ja, sinds die tijd is dat eigenlijk altijd een beetje bij mij blijven hangen. En ik heb het later nog een keer gearrangeerd voor Take 5. Daar voerde het wel eens mee uit. Ik heb het met mijn laatste concert met Dame Fidentes gearrangeerd voor de bezetting die we toen hadden, daarmee uitgevoerd. Ik hoop nog steeds dat een van mijn eigen koren ook nog een keer het budget heeft om dit met volledig orkest uit te kunnen voeren. Ja, het blijft gewoon geweldige muziek.
1: Ja, dus maar als jij dit hoort, dan denk je dus in eerste instantie naar jouw jeugdige zelf, voor de eerste keer
2: de herinnering van, inmiddels meer dan 20 jaar geleden, in de gereformeerde kerk in Pernis, dat ik dit voor de eerste uitvoerde en dacht, wauw, dit is mooi.
1: Ach, heerlijk. Een lied met herinneringen. En vandaag gaan we hem beluisteren. Every Time I Feel the Spirit. Een compositie van John Rutter, in dit geval gezongen door de Cambridge Singers. Jan-Peter, dankjewel.

0: Blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

0: Te vinden op een cd van het christelijk sliedrechts mannenkoor Ichtes. Woorden Ga nu heen in vrede. En dan is het tijd voor de kennismaking met het nieuwe Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week het Noorder Jongerenkoor.
0: Het nieuwe zangseizoen is van start gegaan en bij het Noorder Jongerenkoor zijn ze enthousiast begonnen. In de agenda staan een paar mooie concerten gepland, dus zijn er diverse momenten om naartoe te werken. Het koor uit Drachten ging op 1 februari 1999 van start en Cor van 't Hof was de eerste dirigent. Na zijn afscheid in mei 2008 werd hij korte tijd vervangen door Willem Matenboer en begin 2009 nam Eppie de Boer de baton ter hand. Per 2016 staat het koor onder leiding van Wilbert Magree. De doelen van het koor zijn het beoefenen van de zangkunst tot eer van God en de onderlinge band tussen de leden versterken. De zangers en zangeressen komen uit Drachten, Damwoude, Dokkum, Sneek en de wijde omgeving. Leden zijn welkom van 15 tot 35 jaar. Maar als je één keer op het koor zit, dan mag je tot je 40ste blijven, tenzij je echt niet gemist kan worden. Dan wordt er mogelijk toch nog een uitzondering gemaakt. En komende week is het Noorder Jongerenkoor het Blijde Klankenkoor van de Week. Ze hebben door de jaren heen 3 verschillende albums gemaakt en de mooie bloemlezing van die albums hoor je in de programmering voorbij komen. En vandaag kiezen we voor het lied De Heer is mijn herder, Psalm 23. Morgen gaan wij in de uitzending in gesprek met Arie Kortleven, dirigent van Laudate Deum uit Apeldoorn, als ook met Ineke Bos. Ik hoop je morgen weer te treffen. En anders vinden we elkaar of op de socials van Blijde Klanken of even via de mail. Gebruik dan de website grootnieuwsradio.nl/het Heerlijk Loflied. Dit is Psalm 23, ons nieuwe Blijde Klankenkoor van de Week, het Noorder Jongerenkoor. Tot morgen.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio-app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.
2: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smint.
13: Boost yourself.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 8 uur.
18: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het regent klachten over de verkoop van thuisbatterijen. Dat zegt de vereniging Eigen Huis bij Kassa. Mensen worden onder druk gezet om te betalen, krijgen misleidende contracten en kunnen vaak lastig ondergemaakte afspraken uit. Het meldpunt werd begin vorige maand geopend na berichten over dubieuze verkooppraktijken. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft bloemen gelegd tot de plek bij Zoesch, waar donderdagavond een Nederlandse bus verongelukte met 5 doden als gevolg. Tijdens een besloten bijeenkomst bedankten ze alle hulpverleners voor hun inzet. Eerder vandaag ging de ambassadeur langs bij de gewonde passagiers in het ziekenhuis. Mannen en vrouwenstellen in Hongarije kunnen straks makkelijker een kind adopteren. Onder de huidige wet is dat bijna onmogelijk, omdat voor elke aanvraag goedkeuring van de minister nodig was. En die goedkeuring werd nooit gegeven. Er komt nu een verandering aan, waarbij experts toetsen of een adoptiekind een goed leven gaat krijgen. En dan het weer van Weer Online. De bewolking neemt toe en vanuit het westen volgt er regen. Aan zee waait het flink. Vannacht is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten wat regen en een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen, want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud.
11: fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
20: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
21: Mama, wanneer komt papa thuis?
22: Honderden Chinese christenen zitten gevangen vanwege hun geloof. Net als de vader van deze jongen. SDOK steunt christenen en hun gezinnen die in China gevangen zitten. Ontdek meer op sdok.nl.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
20: Fans van voordeel,
11: Aldi.
23: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
25: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
26: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
27: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
26: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
28: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
29: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
30: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
31: Het christelijke radiostation.

0: Wij gaan weer naar school. Dat geldt niet voor de 2800 kinderen in Nederland die thuisonderwijs krijgen.
1: Je moest je altijd al verdedigen tegenover Jan en alleman wat betreft die keuze.
0: Religie is een van de redenen voor thuisonderwijs. Dat wordt steeds lastiger. Een openbare school zou altijd passend zijn, maar klopt dit pedagogisch en theologisch?
2: Ik kan niet zeggen dat vanuit de Bijbel gezegd wordt thuisonderwijs is goed.
0: Toch is het verhaal breder dan dat.
3: Wil je mijn kinderen thuis leren dat ze wie ze zijn in God, en op school krijgen ze dat niet te horen? Wat je gelooft zou dan een soort privé-aangelegenheid zijn.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
15: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
15: Het ANP-nieuws van 9 uur.
17: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft alle hulpverleners bedankt voor hun inzet na het busongeluk van donderdag. Daarbij kwamen 5 Nederlanders om. Ze legden ook bloemen neer op de plek waar het misging. De ambassadeur bezocht verder ziekenhuizen waar gewonden liggen en had het na afloop over emotionele en aangrijpende gesprekken. Voor de kust bij Noordwijk is een surfer van 76 overleden. Mensen zagen hem nog op het water, maar toen hij niet meer terugkwam op het strand werd een zoekactie gestart, waarbij ook een helikopter werd ingezet. Uiteindelijk werd de man gevonden, maar hulpverleners konden niets meer voor hem doen. Er komt wat Rusland betreft geen ontmoeting tussen de Russische president Poetin en zijn Oekraïense collega Zelensky tijdens de G20-top in Miami. Zelensky staat er juist wel voor open. We moeten elkaar ontmoeten en met elkaar praten, zegt hij. Dat kan, zegt het Kremlin, maar dan wel in Moskou. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekt regen over. Aan zee waait het flink. Vannacht is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten wat regen en een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
15: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB.
19: Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen, want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud.
20: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Samen met de
9: Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
21: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
22: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Hallo, Odido Business hier.

0: 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
0: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
3: Zing mee met Mannenkoor Nederland. Zaterdag 3 oktober in de Bovenkerk in Kampen. 200 mannen zingen muziek van Klaas-Jan Mulder. Met medewerking van Gerwin van der Plaats, Marco den Toom, Hugo van der Meij, Arjan en Edith Post en Jan Loosman. Baai Catering verzorgt lunch en buffet. Mannenkoornederland.nl.
4: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
5: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid. Grootnieuws Radio.
1: Dit schilderij

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouwen op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place. Quiet rest.
0: Word vriend van Grootnieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu, 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
1: Een fijne keuken zoals deze, dat merk je met het koken. En dat begint met een goede keuken. Stadshagen Keukendesign uit Amersfoort, die helpt je met plannen en plaatsen. Zonder gedoe. Keukendesign.nl.
0: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Wil jij het verschil maken bij mensen in jouw buurt? Word vrijwilliger bij het Leger des Heils. Samen bouwen we aan een maatschappij waarin we mensen zien, helpen en horen. Omdat we doen wat we geloven. Kijk op legerdeshels.nl/vrijwilliger.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 10 uur.
9: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Aan de kust bij Noordwijk is een surfer overleden. Toen de man van 76 niet meer uit het water kwam, werd alarm geslagen en kwam een zoekactie op gang. Een helikopter spotte hem. Een reddingsboot pikte hem op en bracht hem naar het strand, maar de hulp kwam te laat. De politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. In verschillende Duitse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingswinst van de rechtse partij AfD vorige week bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten in onder meer Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. Mensen betoogden tegen haat en rechtsextremisme. Celine Dion heeft het geduld van haar fans flink op de proef gesteld bij haar comebackconcert in Parijs. Eigenlijk had de show om 7:30 moeten beginnen, maar om 9:00 stond er nog altijd niemand op het podium. Maar even later verscheen ze alsnog. Ik had beloofd terug te komen en hier ben ik, zei ze geëmotioneerd. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het noordwesten valt er regen. Vannacht is het ook nat en zacht, rond 18 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig, vooral in het zuidoosten. Later meer zon en maximaal rond een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
11: Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd... OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
10: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
17: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
18: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
19: Het christelijke radiostation.

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anna van Olst.
3: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 1 Thessalonicenzen 4 uit de Basisbijbel. Verder, broeders en zusters, moedigen we jullie namens de Heer Jezus aan om te leven op de manier die we jullie hebben geleerd. Want dat is de manier waar God blij mee is. Jullie doen dat al, maar jullie moeten proberen om dat steeds meer te doen. Want jullie weten welke leefregels we namens de Heer Jezus aan jullie hebben gegeven. God wil dat jullie leven op een manier die bij Hem past. Hij wil daarom dat jullie geen verkeerde dingen meer doen op het gebied van seks, maar dat jullie allemaal op een zuivere en heilige manier met jullie lichamen omgaan. Jullie mogen daar niet maar op losleven zoals de mensen doen die God niet kennen. Jullie mogen je broeders en zusters niet slecht behandelen of bedriegen in deze dingen. Want we hebben jullie vroeger al duidelijk gezegd dat de Heer de mensen voor zulke dingen zal straffen. God heeft ons niet geroepen om er maar op los te leven, maar om te leven zoals Hij het wil. Als jullie hierin niet naar mij willen luisteren, zijn jullie niet ongehoorzaam aan een mens, maar aan God zelf, die ons zijn Heilige Geest heeft gegeven. Ik hoef jullie niet meer te schrijven dat jullie van je broeders en zusters in Thessalonica moeten houden, want dat hebben jullie zelf al van God geleerd. En jullie houden ook van de broeders en zusters in heel Macedonië. Maar we moedigen jullie aan om nog meer van hen te houden. Blijf ook rustig je werk doen. Ik wil dat jullie je eigen brood verdienen. Dat hebben we jullie al eerder gezegd, want dat is de goede houding tegenover de mensen die niet geloven. Zo hebben jullie niets van hen nodig. De opstanding van de doden. Ik wil dat jullie weten wat er gebeurt met de mensen die sterven. Dan hoeven jullie niet verdrietig over hen te zijn zoals de andere mensen. Die hebben geen hoop. Maar wij geloven dat Jezus is gestorven en weer uit de dood is opgestaan. Daarom weten we dat God ook de mensen die in Jezus geloofden toen ze stierven, weer met Jezus zal samenbrengen. De Heer zegt hierover het volgende. De mensen die leven op het moment dat Jezus terugkomt, zullen niet eerder naar de Heer gaan dan de mensen die al zijn gestorven. Op een bepaald moment zal een van de belangrijkste engelen roepen dat de Heer eraan komt. Hij zal op de trompet blazen en de Heer zal uit de hemel naar de aarde komen. De mensen die in Christus geloofden toen ze stierven, zullen dan het eerst uit de dood opstaan. Daarna zullen wij die nog leven en nog hier zijn, samen met hen op de wolken worden meegenomen. Dan zullen we de Heer in de lucht ontmoeten. Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn. Troost elkaar hier dus mee.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een fatbike-bestuurder overleden tijdens een aanhouding. De politie vroeg hem om zijn identiteitsbewijs en toen werd hij onwel. Hij is nog wel gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De Rijksrecherche gaat het incident onderzoeken. In verschillende Duitse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingswinst van de rechtse partij AfD vorige week bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten in onder meer Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. Mensen betoogden tegen haat en rechtsextremisme. Celine Dion is emotioneel begonnen aan haar eerste comebackconcert in Parijs. Aan het begin vertelde ze dat ze zichzelf beloofd had niet te gaan huilen, maar dat mislukte al meteen. Dion heeft 26 uitverkochte concerten in Parijs gepland staan, maar door de grote vraag naar kaartjes zijn er ook al extra shows in 2027 aangekondigd. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het noordwesten valt er regen. Vannacht is het ook nat en zacht, rond 18 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig, vooral in het zuidoosten. Later meer zon en maxima rond een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Want de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud.
11: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
17: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
5: Grootnieuws Radio.
6: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er zijn nog geen aanwijzingen gevonden dat bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk gisteren opzet in het spel was. De trein knalde tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Hoe dat daar kwam, blijft voorlopig nog een raadsel. Door het ongeluk raakten ruim 40 mensen gewond. In Rotterdam is een man overleden tijdens een arrestatie. Hij zou er net vandoor zijn gegaan op een gestolen fatbike. De man kon zich niet identificeren, werd aangehouden en toen is hij onwel geworden. Reanimatie mocht niet meer baten. De Rijksrecherche gaat het incident onderzoeken. De Russische president Poetin zit niet op een ontmoeting met president Zelensky te wachten tijdens de G20-top in Miami. Zelensky zou dat wel een goed idee vinden. Hij zou daar graag in gesprek gaan en beslissingen nemen. Daar staat Poetin best voor open, maar dan alleen in Moskou. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en nat, al kan het in het noordwesten ook droog zijn. Het is zacht met 17 tot 19 graden. Overdag wordt het grijs en regenachtig bij een graad of 19. En dat was het ANP-nieuws.
8: De nacht van Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws Gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis na het busongeluk in Zwitserland. Gisteren is ook de eerste groep weer teruggekeerd naar Nederland. De meeste deden dat per bus, maar een aantal gingen ook met een ambulance, taxi of vliegtuig. Vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. Bij een aanhouding in Rotterdam is een man overleden. Hij zou gereden hebben op een gestolen fatbike. Toen de politie hem staande hield, kon hij zich niet identificeren. Even later werd hij onwel en moest hij gereanimeerd worden, maar dat heeft niets meer uitgehaald. De Rijksrecherche gaat onderzoek doen naar de gebeurtenissen. In het Brabantse Bakel is een auto tegen een boom gebotst, maar de bestuurder is spoorloos, dat meldt Omroep Brabant. Toen de hulpdiensten op de melding afkwamen, was er nergens iemand te bekennen. In de auto zijn wel bloedsporen gevonden. Een berger komt de auto ophalen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en nat, al kan het in het noordwesten ook droog zijn. Het is zacht met 17 tot 19 graden. Overdag wordt het grijs en regenachtig bij een graad of 19. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

de blik aan een prachtig vergezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Olst.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Niet iedereen komt meteen terug, omdat van een aantal mensen hun paspoort of ID-kaart nog in de bus lag. Maar dat probleem is nu opgelost. Ook vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Tijdens een voertuigcontrole in het Brabantse Geffen heeft de politie duizenden kilo's illegaal vuurwerk gevonden. Dat meldt nu.nl. Vervolgens ging de politie kijken in de loods die de bestuurder huurde en daar vonden ze nog meer vuurwerk, airsoftwapens en verdovende middelen. De bestuurder is aangehouden. Voor de kust bij Noordwijk is een surfer van 76 overleden. Mensen zagen hem nog op het water, maar toen hij niet meer terugkwam op het strand, werd een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. Uiteindelijk werd de man gevonden.